0: Een zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. Non-stop music.
2: She's crazy like.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoffwedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt een starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Je voelt je zeker een jaar of 40 jonger bij het horen van dit nummer. CCC, Paul McCartney, Michael Jackson, 1983 was het. Wat is het? Het is 6 over 6. Een hele goede morgen. Vanuit de studio van Radio M Utrecht. Je bent er vroeg bij. Philip ook. Hey, Philip, goedemorgen. Die berichten mij eventjes. Je kunt me altijd bereiken via bijvoorbeeld Messenger. Dat kan. Bob van Beten even opzoeken. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio. Kom je bij mij uit? Ja. Nou, ik had een goede rit hier naartoe. Het was droog. Of het ook droog blijft in Midden-Nederland, dat hoor je verderop in de uitzending natuurlijk. Kijken of het echt zo is. Nou, ik denk het niet, maar gauw houdt ons doorlopend op de hoogte vandaag van het weer voor Midden-Nederland. Maar gewoon Ribberink, hè? Daar heb ik het natuurlijk over. Het regionieuws hoor je hier bij Radio M Utrecht ook doorlopend. Vanaf 7 uur praten we je uitgebreid bij. En je zou nu alvast even een kijkje kunnen nemen op de website rtvutrecht.nl of weer die RTV Utrecht-app gebruiken. Allemaal mogelijk. Facebook, daar hebben we een lekkere vraag. Eigenlijk is het een soort nagerecht. Een toetje, zo gezegd. Maar goed, dan moet je alvast even kijken als je gelegenheid hebt. Ik ben Bob, goedemorgen. Dit is

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 14 minuten voor 6:30. Even gesproken met Casper Kooi. Hij doet het regionieuws vanochtend bij Radio M Utrecht. Hij komt je straks wel even vertellen wat we in de aanbieding hebben. Wat is er gebeurd in Midden-Nederland? We houden je doorlopend op de hoogte in Utrecht te zwakken. Ook van het verkeer. Opmerkelijk is natuurlijk dat de vakanties wel lopen. Maar niet in heel Nederland, want in de regio Noord bijvoorbeeld is alles weer begonnen. En er bijna geen verkeersinformatie te melden is. Dus dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want dat betekent dat het lekker doorrijden is. Maar ik houd het in de gaten voor je. ANWB Verkeersinformatie doorlopend. Ook in Utrecht is wakker. Dan zul je de volledige draad in Nederland oppakken. Hey, en ben je aan het vakantie vieren? Dan ben je er wel heel vroeg bij, vind ik hoor. Maar misschien hoef je dat helemaal niet. Ben je altijd aan het vakantie vieren? Ben je gepensioneerd? Pre-pensionado, dat kan. Of moet je gewoon keihard werken zo meteen? En misschien ben je wel aan het werk. Ben je chauffeur? Ben je bakker? Zit je in de zorg? Nou, laat eens even weten aan Van Beten. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app, even whatsappen. Kan ook via mailtje trouwens, studio@rtvutrecht.nl. Of je zoekt mij even op via Messenger of zo, dat kan ook. Bob Van Beten. Ik denk alvast even aan het avondeten. Waar ik mee bezig ben is eigenlijk het toetje. Wat voor toetje, ofwel wat voor nagerecht, eet je het liefst na het avondeten? Misschien wel de traditionele vla. Waarvan we vorige week al hoorden dat de blanke vla uit de schappen gaat. Omdat het niet meer populair is. Het kan ook een lekkere ouderwetse griesmeelpudding zijn. Of wat dacht je van iets luxer klinkt het in elk geval. Het smaakt fantastisch, weet ik. Chocolademousse of tiramisu. Nou, we zijn er een beetje benieuwd naar. Omdat de klassieke toetjes verdwijnen steeds meer uit de supermarkt. Die vla en... Ja, er is wel heel veel keuze, moet ik zeggen. Dus die traditionele... Ja, griesmeelpudding, dat is er wel eentje eigenlijk. Heerlijk, ja. Nou, we zijn er benieuwd naar. En wij zijn met elkaar. Lisbeth vanmiddag en aan tafel wil graag met je aan tafel hierover praten. Aard doet dat graag in Utrecht. Kom thuis vanaf 5:00. Ja, waarom zouden we de draad alvast niet oppakken met het nagerecht vanavond? Hier in Utrecht is wakker, dus laat weten. Wat voor toetje eet je nou het liefst na het avondeten? Is dat een ouderwets toetje? Vla of pudding of zo? Of misschien toch iets heel anders. Ik laat me even verrassen. Ik ben super benieuwd. Dus kom er maar mee. Dat kan via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app.

0: prima hoor.
1: Oh, allemaal goed. Suzy Quattro, Chris Norman en Stammeling in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Richting 6:30, nou, dat schiet al aardig op. Maar inmiddels is hij ook binnengekomen bij mij in de studio. Jij mag ze weer vroeg wakker vanmorgen. Oh,
2: goedemorgen.
1: Casper Kooi, heb je een beetje kunnen slapen?
2: Een beetje kunnen slapen.
1: Het ligt altijd een beetje gevoelig, hè, het onderwerp.
2: Het ligt bij mij heel gevoelig, inderdaad. Ik heb er 2 uur zien worden.
1: Nee.
2: Ja, joh.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, dat is altijd wat, hè, die ochtend, hè.
1: Dan ben je wel goed voorbereid om in slaap te vallen, zeg maar. Daar ben je dan heel lang mee bezig.
2: Ik heb zelf slaapsnoepjes. Nee? Ja.
1: Nee?
2: Ik kan je bij de discounter kun je halen. En daar zit melatonine in.
1: Oh,
2: ja. En dan neem ik er een handje van. Maar dan dat was nog niet lukken.
1: Is dat niet zo dat je dan van die wijde ogen hebt, dat je juist helemaal wakker wordt, of niet? Het is tegenovergestelde.
2: Nee, je zou er heel erg rustig van moeten worden. Maar het werkt bij mij niet echt.
1: Oké, dat ligt aan je karakter, denk ik.
2: heb jij een beetje een schoon bureau?
1: Een schoon bureau?
2: Ja.
1: Heb je het over een digitaal bureaublad?
2: Ja, hier is het een beetje...
1: Je bedoelt mijn desk hier?
2: Ja, is het een beetje
1: ja, ik heb hier wel de kranten liggen en wat papiertjes. Mijn telefoon ligt hier voor Messenger, voor allerlei berichten.
2: Maar geen stof of zo?
1: Nee, dat is wel netjes dan. Maar waarom vraag je dat?
2: Nou, het bureau van de NS-topman Wouter Koolmees wordt vanmiddag niet schoongemaakt namelijk.
1: Oh!
2: Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers dan actie. De vakbond die verwacht dan ruim 400 actievoerders. En die willen meer lonen en een betere cao. En de actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol.
1: Ja.
2: Dan nog iets anders. Een oudere dame uit Loenen aan de Vecht. Die is bestolen door 2 vrouwen. Die belde, het gebeurde allemaal eind mei al. Mm-hmm. Die belde eind mei bij haar aan. Eén van hen zei dat ze zwanger was en dat ze naar de wc moest. Nou, dat mocht van haar, maar ondertussen jatte die andere vrouw geld en sieraden. Beelden daarvan die kan je vinden op onze website, rtvutrecht.nl. En ander nieuws van vandaag. De 14-jarige Rosa van Leeuwen uit Abcoude, die speelt prinses Amalia in de serie Maxima. Ze werd gekozen uit meer dan 2000 aanmeldingen voor die serie op Videoland. Mm-hmm. Het gaat om het 3e seizoen. De opnames die starten over een paar dagen al. Maar naar verwachten kunnen we haar pas over 2 jaar op Videoland zien.
1: Moeten we zo lang wachten? Ik heb die serie wel gezien.
2: Is leuk, hè?
1: Ja, ik vind het leuk, ja. Ja, heel veel mensen vinden dat leuk.
2: Ja, ik zie hem ook te smullen.
1: Ja. Er zijn maar meer series die ik... Op dit moment volg ik ook nog BNB, dus BNB vol liefde, zeg maar. Ja, wat daar allemaal gebeurt is ook wel idioot natuurlijk. Maar het is leuk om af en toe even een afleveringetje te kijken. En dan ga je mee in die mensen, wat ze allemaal voor gekkigheden hebben. En wie ze ontvangen om uiteindelijk de ware liefde te vinden. Maar op voorhand weet je al dat die zijn helemaal niet op zoek naar een partner. Iemand die 15 jaar alleen is, dat is erg moeilijk om dan een juiste partner te vinden.
2: Ja, zeker. Maar je moet niet te veel verklappen, want ik loop een paar afleveringen achterna.
1: Jij kijkt ook. Ja. Okay. Ik heb geen inhoud verder gezegd.
2: Nee, gelukkig.
1: Maar goed, Amalia dus.
2: Amalia, over. Ja.
1: Leuk, vreug me erop. En ze komt dus uit onze regio vandaan.
2: Abcoude.
1: Geweldig. Zeg, even verderop, hè. Jij gaat weer voorbereiden op de redactie voor een volledig nieuwsbulletin natuurlijk, hè?
2: Ja, ik ga maar eens kijken hoe schoon dat bureau daar is.
1: Naar aanleiding van de schoonmakers die dus daar, oké. Okay. Even een kort weerberichtje hier bij Radio M Utrecht voor vandaag. De wolkenvelden zullen overheersen, laat maar gewoon vast even weten. Af en toe komt wel de zon er doorheen. Ja, in de loop van vanmorgen en vooral vanmiddag ontwikkelen zich buien, mogelijk met een flinke pakket aan regen, kleine hagel en onweer. Was jij er al een beetje op voorbereid of niet, Casper?
2: Ik heb een regenjas in de auto liggen.
1: Oh, goed zo. En je bent ook met de auto. Tijdens buien waait er een vlagerige zuidwestenwind. Nou, het lijkt wel herfst. Tussen de buien door wordt het een graad of 20. Nou, daar moeten we het voor dit moment dan even mee doen.
3: Utrecht is wakker met

0: natuurlijk Lover en Love Is All. Samen met de Guests of met de Friends. Want ja, die waren ook razend populair in de jaren 70. Love Is All. 6 minuten over 6:30 inmiddels geworden. In de studio van Radio M Utrecht. Net Casper, die is weer op de redactie gaan zitten voor het regionale nieuws. Gaat hij zich voorbereiden voor het bulletin van 7:00. En nu, Robert-Jan Mooi. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Nou, niet dat er zo'n verrassing is, want je komt bijna altijd hier naartoe. Tenzij je, zoals van de week moest je naar Veenendaal, toen ben je meteen doorgegaan.
1: Ja, anders is het een beetje te ver weg, dan is het moeilijk om dat op tijd te
0: doen. Precies. Maar nu zit je hier en heb je goede nachtrust gehad?
1: Vroeger ik heb een goede nachtrust gehad. Ja, ik kan merken dat het wat koeler is natuurlijk.
0: Slaap lekkerder, hè?
1: Slaap veel en veel lekkerder dan dat geplak en gezweet. Als het zo die hitte nog heerst.
0: Zeker.
1: Maar nu, ja, prima geslapen.
0: Goed zo.
1: Een beetje koeler.
0: Ja. Eigenlijk. Ja, ik merk het ook. Ja. Ik vind het lekker, want aan de ene kant van het huis hebben we dan de ramen openstaan bij slapen. Dan dus aan de andere kant van het huis. Maar dan hoor je zelfs een bepaalde trek. Als je de slaapkamerdeur dicht doet, omdat de ramen aan beide kanten openstaan, dan hoor je. De wind waait door het huis, bij wijze van spreken.
1: Het huis praat als het ware.
0: Ja,
1: ja, het huis koelt ook wat af. Het heeft ook tijd nodig. Want het kan buiten wel kouder zijn. Maar huizen zijn vaak warm natuurlijk.
0: Goed,
1: het moet langzaam goed geïsoleerd. En het moet langzaam afkoelen.
0: Ja.
1: Dus, maar jij stroopt nu je mouw op. Dus dat belooft veel goeds.
0: Ik stroop mijn mouw inderdaad op. Ja, ik vind het hier toch wel een beetje warm eigenlijk in de studio. Ligt dat aan mij? Ja, dat zal wel. Maak ik me te druk. Moet ik helemaal niet doen. Want jij gaat op pad vandaag voor Utrecht is wakker natuurlijk weer, zoals elke dag. Wat ga je doen? Waar ga je heen? En waar ga je over praten?
1: Ik ga onder meer naar even kijken. Ja, eerst aan de rand Ulverwecht ga ik naartoe. En vervolgens naar Vleuten.
0: Ja.
1: Samen met iemand van de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Die luidt namelijk de noodklok omdat botulisme om zich heen grijpt.
0: Oh,
1: dat is een ziekte
0: voor de
1: watervogels optreden.
0: Ja.
1: 1 tot 1000. En dat is een soort verlammingsziekte die dodelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die duikt nu op, mede naar aanleiding van de hitte. Ja, die is nu voorbij, maar goed.
0: Die ziekte die
1: kennelijk wel.
0: Ja.
1: Ja, laagstaand water. Dus dan krijg je hele stille waterplassen, zeg maar. Mm-hmm. Waterstukken. Waar die ziekte zich kan ontwikkelen, gaan we al precies. Die is nu voorbij, maar goed.
0: Die ziekte
1: is er kennelijk wel.
0: Ja.
1: Ja, laagstaand water. Dus dan krijg je hele stille waterplassen, zeg maar. Mm-hmm. Waterstukken. Waar die ziekte zich kan ontwikkelen, gaan we al precies vragen hoe dat gaat, natuurlijk.
0: Zou je
1: op zoek naar dode of zieke.

0: En het is voor het eerst eigenlijk, min of meer. Het komt niet zo vaak voor dat de botulisme zo om zich heen grijpt. Mm. Dus ja. Een pregnante zaak.
1: Ja, precies. En het lijkt me ook... in de sloten ga je niet zo gauw zwemmen, maar in vaart of wat dan ook, waar mensen ook zwemmen. Als dat botulisme heerst, zoals een dood dier ligt, dat is ook niet goed voor de mensen.
0: Dat lijkt me ook niet fris. Jij bent natuurlijk ook blauwallig.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is ook weer in Haarijseplas bijvoorbeeld, wordt ervoor gewaarschuwd. Ik weet niet trouwens hoe het nu is, omdat het inderdaad koeler is.
1: Nee, zo gauw het heel warm is, een aantal dagen warm, kan zich dat ontwikkelen.
0: Ja, vrijwel ieder jaar voor de laatste tijd. Mm-hmm. Maar ja, dit hoor je ook niet iedere dag.
1: Nee.
0: Kortom, we gaan op pad. Vogelopvang, daar kunnen ze nog wat doen aan zieke vogels.
1: Ja,
0: de bedoeling
1: precies.
0: Is dat, als je dat ziet, om zo snel mogelijk aan de bel te trekken, zodat de vogelopvang in actie kan komen. Maar we gaan het allemaal horen. En hopelijk, niet hopelijk eigenlijk.
1: Nee.
0: Komen een vogel tegen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Zeker, ja. Op zoek naar botulisme dus. Oké. Hey, succes.
0: Tot zometeen.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Utrechters Wakker Radio en Utrecht met onze vriend Yves Berends. Ik zeg Yves, ja, uit Vinkeveen. Dan is het onze vriend natuurlijk. En dan nu Margot Ribbering. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Dankjewel voor je weerberichtje van 6:30. Mensen zijn al bijgepraat die wat vroeger wakker waren dan dit tijdstip, die nu aan het wakker worden zijn. Altijd even fijn om even te lezen. We krijgen wat regen, we krijgen ook onweer vandaag.
1: Ja. Tot nu toe, hè. We hebben een aantal dagen gehad met gewoon wat regen. Ja. Lekker gezapig ook. En dat is maar goed ook, hè. Want als het heel hard gaat, dan glijdt de neerslag zo over de bodem richting de zee. Mm-hmm. En nu heeft de regen ook de kans gehad om lekker in de grond te trekken, die een beetje zacht te maken voor de stevige buien die vandaag en morgen zouden kunnen ontstaan. Want het is nog niet helemaal duidelijk waar ze gaan vallen. Het heeft te maken met grote verschillen in de atmosfeer. Het wordt vandaag na een minimum van 15, 16 graden 20 graden. Maar hoog in de atmosfeer is de lucht veel en veel kouder. En door dat grote verschil in temperatuur kunnen wolken ook flink groeien vandaag. En uitgroeien tot echte onweersbuien die in korte tijd lokaal ook veel regen kunnen achterlaten. Dus wat dat betreft zal het vandaag echt op sommige plaatsen echt even lekker tekeer gaan.
0: Ja.
1: Met onweer erbij, met kleine hagel. Je zult ook merken, ja, de wind is sowieso al wat sterker dan gisteren, maar de zuidwestelijke wind, die wordt ook een beetje vlagerig rondom die buien. Onstabiel weer, met naast bewolking, waar we op de meeste plaatsen tegenaan kijken, nu ook vanuit het westen wat zon en temperaturen die vanmiddag oplopen naar 20 graden, als we dat halen, want gisteren hebben we het niet gehaald.
0: Ja, het is wel meer een gewaarwording natuurlijk als er wat hagel terecht gaat komen in deze tijd.
1: Ja. Ja, nou, eigenlijk is dat heel normaal, hè. We hebben te maken met superwarm zeewater.
0: Ja.
1: Op dit moment hebben we zelfs een record in de Noordzee. Voor de kust van Hoek van Holland een watertemperatuur van 21,6 graden. Dat hebben we in 40 jaar niet meer gehad. En boven dat warme zeewater dat ontstaan buien. En we zien, als we de radar even een beetje uitzoomen, op dit moment een behoorlijk onweerscomplex net ten noorden van de Wadden rondtrekken. Dus mensen die daar vakantie vieren, ja, die zullen wel wakker worden met behoorlijk wat onweer.
0: Ja.
1: Maar bij ons moet het nog een beetje op gang komen. Hè. Het komt vanaf de Noordzee. Dat is de energiebron, de benzine. En die buien die trekken dan boven land op en zullen door het oplopen van de temperatuur ook bij ons dan gaan ontstaan en vallen. Maar op dit moment weet ik natuurlijk nog niet waar precies.
0: Nee.
1: Het tijdstip kan ik wel aangeven. Halverwege de ochtend en vooral vanmiddag. Hè. Op het warmst van de dag, dan is de kans het groot dat we zo'n paar buien gaan opvangen.
0: Ik ben helemaal niet hoe die lucht er dan uitziet straks weer.
1: Onweer, ja, dat hoop ik ook. Het is nu nog overwegend bewolkt, een beetje grijs. Maar als die temperatuur gaat oplopen, dan komt er ook wat beweging in de atmosfeer. Bovendien komt vanuit het westen ook de zon tevoorschijn. Dus het wordt een mengelmoesje van woeste wolken, af en toe wat zon. En vooral halverwege de ochtend en vanmiddag een paar flinke buien.
0: Oké, en een tipje van de sluieroplichter. Morgen is het alweer vrijdag. Dat wil zeggen, misschien voor sommigen de laatste vakantiedag, en anders de laatste werkdag, en anders is het gewoon een vrijdag. Voor het weekend, wat verwacht je morgen?
1: Ja, morgen is het zo dat na een pauze in de loop van de avond en nacht, als de temperatuur naar beneden gaat, dan doven de buien bij ons even uit. Mm-hmm. Langs de kust blijven ze nog wel even doorgaan. Maar na een overwegend droge avond en nacht zullen de morgen buien gaan oppoppen. Net zoals vandaag, hetzelfde proces. Als die temperatuur boven land gaat oplopen naar zo'n 20 graden, dan ontstaan er ook weer regen- en onweersbuien. Dus deze twee dagen zijn een beetje vergelijkbaar. Het enige verschil is dat vandaag de wind uit het zuidwesten waait. En morgen gaat hij uit het noordwesten waaien.
0: Daar gaan we het morgen alvast mee doen. Ik bedoel, daar gaan we het morgen mee doen. Niet alvast, dat gaat eraan komen. Zeg, dank voor nu. We gaan elkaar in het volgende uur uitgebreid weer spreken. Met een weerspreuk, zo'n beetje vanaf 7:50.
1: Zeker, zeker. Ja. Ik heb een Duitse weerspreuk.
0: Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd bij.
1: Ik nu alvast.
0: Ja, dat is leuk, ja. Kunnen we ons alvast een beetje voorbereiden op de Duitse taal. Met een naam vallen en zo. Maar dat maakt dan niet uit. Doe je toch af Duits of niet?
1: Ja, ik verzoek het als al Duits. Ja?
0: Oké, nou. We gaan luisteren naar je, Margot, straks. Tot zometeen. Bedankt voor nu, hè.
1: Tot zo.
0: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, met Sniffende Tears en Driver's Seat.

0: gek dit misschien ook klinkt, ik ga het je toch vertellen. Ik vind dit gewoon een waanzinnig lekker nummer. Of je nou in de auto zit, in de vrachtwagen, of dat je gewoon thuis bent. Driver's seat, sniffende tears in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland om 7 uur. Hier bij Radio M Utrecht ook het regionieuws erachteraan met Casper Kooi. En ik wil het wel eens hebben over het nagerecht, het dessert of wel het toetje. Ja, die toetjes, de ouderwetse toetjes, verdwijnen steeds meer uit de schappen van de supermarkt. Daar hebben ze een bepaalde reden voor. Ik vind dat er ontzettend veel keuze is. Ja, een lekkere pudding, dat moet je toch wel kunnen kopen. Of een ouderwetse vla. Recentelijk was nog in het nieuws dat die blanke vla uit de schappen gaat, omdat mensen, wij dus, daar helemaal geen belangstelling meer voor hebben. Toch niet de gele vla, nee, die blanke vla. Of chocoladevla. Of, nou ja. Kortom, ze verdwijnen uit de schappen. Maar wat vind jij nou een lekker toetje? Wat, Harry de Haan die stuurt een toetje door, echt. Wat is dit voor iets lekkers? Iets met, ja, iets met karamel? Iets met gries? Dit is griesmeel, lijkt wel. Maar het is ook chocoladesaus. Ik kan het niet helemaal bevatten, maar het ziet er wel geweldig uit, zeg. Hè? Philip zegt, thuis aten we meestal yoghurt als ontbijt ook. En zo na het middageten doe ik dat nog steeds. Oh, oké, nu ik met pensioen ben. Bij een bezoek aan een restaurant neem ik als dessert meestal een bananensplit. Haha, ja, die is populair, hè. Maar dan wel met advocaat in plaats van warme chocoladesaus.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Zeven uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt en ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in Kiev kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Vorig jaar was het in dezelfde periode ruim 6%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
7: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel iets een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
6: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig. Zij zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan legden in 2020 hun taken neer voor het Koningshuis en verhuisden toen naar de VS. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging thuis onderuit.
8: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
6: De return in Nijmegen is volgende week dinsdag. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht was het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio. Heb je dit uur nog niet gehoord? Casper was namelijk om 6:30 ook al eventjes. Dus als je er vroeg bij was, heb je al wat gehoord. Casper, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Vertel.
9: Maarten van der Weijden is zwemmend weer vertrokken. Deze keer vanuit Vianen. Hij zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek, zwak en misselijk. En zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie. Van de vier grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen bij ons in Utrecht. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. En bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair medisch personeel oefende het vervoer en verzorging van gewonden.
0: Nou, die waren ongetwijfeld opgemerkt door meer mensen. Dat hoor je wel, die grote helikopters.
9: Zeker, dat maakte veel indruk.
0: Ja. Nou, zometeen uitgebreid dit in het nieuws van 7:30.
9: Tot straks.
0: Tot zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over de A1 als je rijdt vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is een groot tracé, maar ook wel tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld even opletten. Je kunt er namelijk geen gebruik maken van de spitsstrook. En dat heeft te maken met technische problemen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: 7 over 7.
1: Wat zeg ik?
0: De klok tikt door. Het is alweer 8 over 7. Ja, zo snel gaan de minuten niet voorbij. Maar ik zie net de klok naar 8 gaan. Dus vandaag goedemorgen. Met nieuws en actualiteiten gaan we je vermaken in Utrecht is wakker. Dat wil zeggen, houden we je op de hoogte. Robert-Jan Boy heeft een onderwerp waarvan je denkt, oh ja? Het is nu toch weer wat rustiger in de hoge temperaturen, zeg maar. Maar toch heb je het over botulisme. Dat is een ziekte die vooral watervogels treft, toch volgens mij, Robert-Jan?
2: Ja, inderdaad, Bob. En het botulisme grijpt steeds meer om zich heen. Doet dus luidt de vogelopvang Utrecht de noodklok. Mensen wordt opgeroepen als je een dode of zieke vogel ziet. En met name watervogel, hè, dan praat je over eenden of zwanen. Meeuwen, ga zo maar door. Trek aan de bel, doe een melding, want dan kan de vogelopvang erop afkomen om nog te redden wat er te redden valt. Maar als er niets gebeurt, grijpt de ziekte steeds verder om zich heen. En dat kan zo zijn gevolgen hebben wij begrepen. Dus we gaan het verhaal uitgebreid horen zometeen. Ik ben nu in de wijk Overvecht op zoek naar een min of meer stilstaand water. Daar heb ik een rendezvous met Kerstin van de vogelopvang. Ik zie daar een watertoren, ik zie daar wat rietkraag. Ik denk dat ik daar moet zijn. En dan zijn we benieuwd of we wat kunnen aantreffen. Later deze uitzending gaan we ook nog naar Vleuten. Daar schijnt ook een water te zijn waar botulisme is aangetroffen. Kortom, we gaan op zoek naar de sporen van botulisme. En tussentijd horen wij het hele verhaal.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat veel mensen denken van, oh ja, botulisme, daar willen we meer over horen. Dat kan dus na 7:30 in Utrecht is wakker. Hey, goede reis naar Overvecht. Dan spreken we elkaar zo weer, Robert-Jan.
2: Tot zo.
0: Ja, en dan ga ik zo meteen bellen met Daan Zieren. Daan is de directeur van Rover, de reizigersorganisatie. Want ja, van A naar nergens is de naam van de campagne die reizigersvereniging Rover klachten van mensen daarmee wil verzamelen. Klachten die met het openbaar vervoer als je reist ontstaan. Ook in provincie Utrecht roept de provincie op om dat te gaan doen. Om de vervoersarmoede in kaart te brengen. Maar ook om de politiek aan het werk te zetten. Kortom, we gaan maar eens even bellen met de directeur van Rover. Dat lijkt me heel interessant. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja hoor. Met een mooie muziek van Spandau Ballet. Oh, prachtig. Ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Dit bijvoorbeeld. Even een klein stukje van Once More. En wat dacht je hiervan? Oh ja, Spandau Ballet. Toch viel mijn oog eigenlijk meer op gold na deze Only When You Leave. Blijf hier, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: De happening van de Supremes. Een hele happening onder uitvoering van Diana Ross trouwens. Zometeen gaan we het hebben over nagerechten, over desserts, over toetjes. En je kunt alvast even een reactie posten op onze Facebook Radio M Utrecht. Of even een berichtje sturen via de RTV Utrecht app. Wat voor lekker ouderwets toetje jij het liefst eet. Ik ben heel erg benieuwd. Maar nu gaan we de komende minuten praten over Van A naar Nergens. En dat is een campagne waarmee reizigersvereniging Rover klachten wil verzamelen van mensen die met het openbaar vervoer reizen. En waarom? Om vervoersarmoede in kaart te brengen en ook om de politiek aan het werk te zetten. Nou, daarover ga ik de komende minuten dus praten met Daan Zieren, directeur van reizigersvereniging Rover. Welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat woord verkeersarmoede, dat ken ik nog niet helemaal. Zo noemen jullie dat. Wat moet ik eronder verstaan? Verkeersarmoede?
1: Ja, eigenlijk hebben we het over vervoersarmoede, maar het is eigenlijk in de basis is het gebrek aan vervoersmogelijkheden.
0: Ja.
1: Dat kennen we vooral in dunbevolkte gebieden, maar wij nemen dat eigenlijk veel breder. Het gaat eigenlijk om alle situaties waar je geen andere optie hebt en dus toch je plannen moet aanpassen om op je bestemming te komen. Of al helemaal niet op je bestemming kan komen, omdat je geen opties hebt.
0: Ja, wat zijn zeg maar de praktijkvoorbeelden van vervoersarmoede?
1: Ik denk dat een van de meest sprekende voorbeelden toch is dat er bijvoorbeeld op zondag geen vervoer is en dat je afhankelijk bent van de auto, maar misschien helemaal geen rijbewijs hebt en niemand die je kan rijden, maar toch bijvoorbeeld zorg moet verlenen aan een familielid of er een noodgeval is en toch ergens moet komen. En dat zijn natuurlijk hele prangende situaties. Maar je kan ook het een stukje minder serieus nemen en zeggen, het gaat ook om bijvoorbeeld een feestje van je vriend, waar je toch om 9:30 al weg moet. Omdat er anders geen bus naar huis meer gaat. En het feestje is eigenlijk nog maar net begonnen. Dat is misschien veel minder dringend, maar is toch ook een vorm van vervoersarmoede, zeggen wij. Omdat je toch geforceerd wordt om je plannen aan te passen en toch wat minder opties hebt.
0: Nou, en in dat geval denk ik, je zou een taxi kunnen nemen of een Uber kunnen regelen. Is dat een alternatief voor jullie ook als die bus niet rijdt op die avond?
1: Dat is een alternatief, maar zeker niet voor iedereen. Want heel veel mensen hebben het natuurlijk helemaal niet zo breed. En een Uber en een taxi, dat verhoogt de kosten echt aanzienlijk. Dus dat kan misschien zeker in een absolute noodgeval een optie zijn. Maar zeker als je elke zondag naar je moeder die ziek is moet en elke keer weer een hele dure taxi moet betalen.
0: Ja,
1: maar... Of de straat moet langsgaan om te vragen of toch iemand de tijd zou hebben om je te brengen naar dat familielid. Ja, dat zijn situaties waar je afhankelijkheden creëert die je eigenlijk helemaal niet in Nederland zou moeten hebben.
0: Ja, aanhoudende problemen rondom het busvervoer, daar spreken we hier al ongeveer het hele jaar over, sterker nog eind vorig jaar, sinds de aanbesteding weer in Utrecht. Valt dat busvervoer dan ook onder die vervoersarmoede voor Midden-Nederland?
1: Ja, zeker weten, omdat heel veel vervoersarmoede draait naast je, maar de optie hebben ook vaak gewoon om betrouwbaarheid. Zorgen dat je een bus kan nemen wanneer de app zegt dat de bus gaat of wanneer die gisteren ook zou gaan. En dat is precies wat we afgelopen jaar in Utrecht vaak niet zagen, is dat een bus heel vaak helemaal niet ging wanneer die zei dat die zou gaan. Of dat een bus zelfs een andere route reed en helemaal niet op een bestemming kwam.
0: Ja,
1: en in dit soort situaties ben je als reiziger natuurlijk helemaal de weg kwijt, omdat je dus helemaal niet weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: En dat is toch ook zeker een vorm van vervoersarmoede, want in een noodgeval, maar ook in een situatie waar je een plan maakt voor je zaterdagavond of je donderdagmiddag, is het toch best wel fijn om te weten dat je ook thuis kan komen.
0: Ja, helder. Ja, van A naar beter is de campagne, met een knipoog daar naartoe denk ik, van A naar nergens, dat is de campagne van reizigersvereniging Rover. Dan komen de klachten binnen van mensen, en dan, wat gaan jullie ermee doen? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Want je wil ook de politiek gaan bewegen.
1: Ja, zeker. We vinden de campagne is één dag live en we vinden de verhalen die nu al binnenkomen heel sprekend. En met dit soort verhalen willen we eigenlijk de politiek aanspreken. En dat kan zeker, want bijvoorbeeld in maart zijn de provinciale verkiezingen en daar worden weer grote beslissingen gemaakt over hoe we het vervoer in de provincie regelen. En daar, tijdens de voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen zullen wij politici aanspreken en met deze verhalen om te zorgen dat zij de beslissingen maken zodat mensen meer toegang hebben tot openbaar vervoer en dan ook echt betrouwbaar openbaar vervoer.
0: Mm-hmm. Daar zijn de mensen misschien ook wel sommigen een beetje verkiezingsmoe. Die campagne, daar moet je niet moe voor zijn. Dat is belangrijk dus om daar je klachten te deponeren. Hoe doe je dat?
1: Dan ga je naar de site van Rover, maar maken. Ook als je gewoon in Google typt van A naar nergens, vind je gelijk onze campagne. En dan kan je een heel gemakkelijk formulier, het is helemaal niet lang. We vragen gewoon over waar ondervind jij vervoersarmoede? Wat was de reden? Hoe moest je toen naar je bestemming komen? Of kon je helemaal niet naar je bestemming? Ja. En even je naam en dan heb je het formulier alweer ingevuld.
0: Precies. Dus je moet wel als organisatie, als reizigersvereniging, moet je wel natuurlijk houvast hebben. Dus vandaar is het belangrijk om die klachten bij jullie neer te leggen. Zeg, dank voor tijd en toelichting en succes met Van Aan en Ergens.
1: Dankjewel.
0: Daan Vieren, directeur van de reizigersvereniging Rover.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: op met het spelen van spelletjes. De Backstreet Boys in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Quit playing games with my heart. Inmiddels 3:58 geworden. Zometeen even van Casper horen wat er in het regionieuws zit. Eerst even lekker eten met Van Beten. Want ja, wat vind je nou een lekker toetje? Kwaliteit die vroeger zo gewoon was, is een opmerking van Elwin Stegeman. We praten over toetjes, omdat de nagerechte dessert steeds meer verdwijnen uit de schappen van de supermarkt ten uitschijnt. Nou, wat ik nou echt een lekker toetje vind, is een originele flaflip, zegt Elwin Stegeman. Nou, daar houd ik van. Kwaliteit dus die vroeger zo gewoon was. Nou, een hele goede morgen deze morgen ook hier van Martien. Ook goedemorgen, zo even net tussen neus en lippen door. Maar die toetjes, hè? Johanna zegt, hi allemaal. Geen vla of yoghurt, maar een stukje pure chocolade als toetje. En het liefst dan 70%. Volgens mij 70% is dan de cacao, hè, volgens mij.
1: Ja, de cacao, ja.
0: Weet jij dat? Ja. Ja. Hou jij van bitter of van melkchocolade dan?
1: Nou, ik heb een paar weken geleden een cacao-ceremonie gedaan.
0: Wat is dat dan weer?
1: Ja, dat is inderdaad pure cacao wat je dan drinkt. En, dan, denk je, en dan ruikt het naar chocolademelk.
0: Maar heel sterk.
1: En dan neem je het en dat is echt bitter.
0: Ja.
1: Echt, dat smaakt heel raar.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik ben van de melkchocolade. Dus als mijn enigszins echt in puur gaat, hoeft het van mij al niet meer.
1: Oh nee, dan zou je dit niet kunnen waarderen, denk ik. Nee.
0: Nee. Nog even een reactie van Elze vanuit Woudenberg. Trouwens, 15 graden. Ja, nou, vandaag kan ik zoete kauwen. Ik hou namelijk niet van toetjes. Oké, okay. Nou ja, mijn portie geeft die maar een fikkie. Dat begrijp ik ook wel. Is niet goed voor de hond trouwens, hè, chocola.
1: Nee,
0: dat
1: zeker niet.
0: Zeker niet doen. Nee. En goedemorgen, Bob. Als ik een toetje neem, is het meestal fruit of Franse kaas. Oh, lekker zo'n kaas. Hans Oosterling. Nou, dan weet je het wel. Heerlijk eten. Nou ja, niet alleen bij Van Beter, maar met Van Beter. Ik doe net zo hard mee. Ik ben wel van de toetjes. Jij dan eigenlijk ook niet?
1: Ja, ik stiekem ook wel. Vooral zuivel.
0: Ja, heerlijk. Ja. Goed, laat weten je reactie via de RTV Utrecht app. Kan dat natuurlijk. Of via Facebook, Radio M Utrecht. Welk toetje, welk dessert je nou echt lekker vindt. Het kan een ouderwets toetje zijn, maar ook iets heel nieuws. Ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Zometeen het regionieuws.
1: Ja, Maarten van der Weijden die kan vanavond al een toetje gebruiken, denk ik. Want hij is weer vertrokken. Al zwemmend vanuit Vianen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Je hoort er zo meteen meer over.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het regio nieuws bij Radio M Utrecht met Casper Kooij. Begint met zwemmen Maarten van der Weijden. Ja. Hij is weer vertrokken.
1: Klopt, om weer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie en eindigt hij in Schoonhoven. Het idee is dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog niet duidelijk. Zijn tocht heeft al 2 ton opgebracht. Van de vier grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen in Utrecht. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat, behalve in Bunnik, daar was een daling. Fruittelers rond de Kromme Rijn zijn blij met het waterschap deze zomer, tijdens de droogte. De telers tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede zeggen dat de samenwerking met het waterschap top was.
10: Als wij een vraag hebben, kunnen we ze redelijk makkelijk benaderen. En staan ze altijd wel open om te helpen als er ergens wat te veel vuil in de sloot zit. Of een waterpeil is te laag of te hoog. Dan kun je best even met ze overleggen. En als het kan, dan verlenen ze zeker medewerking.
1: Telers kregen ook tips over waterbesparing en maakten onderling ook afspraken over het besproeien van het land. Op die manier werd er minder water uit de sloot gehaald. En bij het Prins en bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair, medisch personeel oefende het vervoer en de verzorging van gewonden. Sinds maandag waren ze er al mee bezig en de politie en de brandweer die oefenden mee. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Vooral in de middag. Dan zo'n 20 graden.
0: Ik zou zeggen, berg je maar. Want dit klinkt wel heel erg spannend. Maar enkel ook eigenlijk.
1: Ik hou er wel van, hoor. Onweer.
0: Oké. Okay. Ja, het hoort er allemaal bij. Ook in een zomerse dag als vandaag. Ja, met 20, 21 graden. Nou ja, oké. Okay. We doen het ermee. Meer over het weer zometeen van Margot. Om 7:50 ongeveer in Utrecht is wakker. En jouw stem horen we om 8 uur alweer. Hè?
1: Ja, tot zo.
0: Oké, okay, ja, als er nog binnen wil vallen met iets.
1: Ja, nee, altijd goed. Als iets is, dan kom ik.
0: Verkeersinformatie van de ANWB naar Casper Kooij. Amsterdam richting Apeldoorn. Het rijdt goed door, behalve dat je de spitsstrook niet kunt gebruiken tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
0: Toch, de laatste dag, daar wil je bij zijn of je wil het horen in elk geval. Hoe gaat het met de reuze panda's, de pasgeboren panda-tweeling? En ja, vorig jaar is ook de koala-jong ter wereld gekomen. Is die al een beetje groter geworden? Jos van Heerden, vanmiddag is hij te gast natuurlijk in Oude Hans Dierenpark in Renen. Hij zal praten met verzorgers, de bezoekers en natuurlijk laat hij de muziek horen voor de beren, voor de olifanten en andere dieren. Daar kun je aanwezig zijn in Dierenpark Oude Hans in Renen. En je kunt ook blijven luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht om op de hoogte te blijven tijdens de zomertour.
14: Utrecht is wakker. Met

0: Zo was het weer even 1968. Dat is lang geleden, maar wel leuke muziek. Tom Jones, Help Yourself. Vogelopvang Utrecht luidt de noodklok. Wie bijvoorbeeld een zieke of een dode eend ziet, moet dat liefst meteen melden. Er wordt namelijk gevreesd voor een grote uitbraak van de ziekte botulisme, met alle dodelijke gevolgen van dien. Robert-Jan doet verslag. Hij is vanmorgen met mensen van de vogelopvang op zoek naar die gevleugelde vrienden die gestrand zijn. Sterker nog, die botulisme zouden hebben. Ja, ik ben benieuwd, Robert-Jan, of jullie in Utrecht Overvecht ook inderdaad die dode dieren tegenkomen.
1: Ja, we zijn bij een grote vijver bij de Watertoren, de Parkvijver. Rietkragen, treurwillige bomen. Ik loop achter Kersten Steinhardt aan van de vogelopvang in Utrecht. Hier is een soort terrasje met bankjes. Als we naar links gaan, een soort, noem het maar een veldje met een hele lage oever. En Kersten Steinhardt heeft een stok meegenomen om eventjes wat te peilen. Gaat het water in?
2: Het is misschien 20 centimeter vanuit de oever. Dat is een hele lage waterstand. Maar ja, we zijn hier wel bij een watertje wat afloopt en wat wel wat dieper wordt.
1: Ik zie de bodem inderdaad.
2: Je ziet de bodem.
1: Ze hebben geen vis overigens. Maar kijk,
2: daar zitten er vast wel, hoor.
1: Daar is een, wat is dat, een fut?
2: Nee, dat is een meerkoet.
1: Een meerkoet, neem me niet kwalijk. Dat zijn eenden, dat kan
2: dat
1: niet missen.
2: Dat zijn wilde eenden. En
1: dan de bodem inderdaad.
2: Je ziet de bodem.
1: Ze hebben geen vis overigens. Maar kijk,
2: dat zitten er vast wel, hoor.
1: Daar is een, wat is dat, een fut?
2: Nee, dat is een meerkoet.
1: Een meerkoet, neem me niet kwalijk. Dat zijn eenden, dat kan
2: dat
1: niet missen.
2: Dat zijn wilde eenden. En dan hebben we ook nog een zilvermeeuw. En we hebben Canadese gans.

0: Ja, op
1: ja,
0: dit moment
1: daarvan, wat
0: zie ik hier, ja? Je kan het niet zien met het blote oog. Dat is een van de dingen. Dus botulisme is niet een zichtbaar iets. Je moet slachtoffers zien. En die slachtoffers, dat zijn vaak watervogels. En die liggen dan dood in het water. En dat kunnen ook vissen zijn.
1: Wat is botulisme precies?
0: Botulisme is een bacterie die gif afgeeft. Die heet toxine. En die toxine is dodelijk. Ja. En die toxine ontstaat doordat het water weinig zuurstof heeft, het laag water is en het warm is. En ja, dat laatste element, dat is nu bijna weggevallen,
1: dat
0: want het koelt
1: zeggen
0: nu enorm af.
1: En het regent?
0: Ja, nu niet.
1: Maar het water staat nog laag?
0: Ja, dat klopt.
1: Zou je kunnen zeggen?
0: Ja, maar het komt nog wel voor. Gelukkig wel wat minder, maar botulisme is wel heel ernstig.
1: Ja, waarom?
0: Omdat je moet die cyclus doorbreken. In die vogels en dode vissen, daar zit die toxine.
1: Ja.
0: Die wordt weer opgenomen door de larven en maden. En die worden weer gegeten door de watervogels. En die watervogels worden weer ziek doordat ze die maden en die larven eten. Ja. Dat gaat in het lichaam zitten en dat is dodelijk.
1: Dus ik begrijp, als we hier een dode of zieke vogel zien, dat is belangrijk dat die
0: onmiddellijk gemeld wordt,
1: want ook al is het niet meer heet. Ja, dan klopt. Nog, omdat ze er liggen, kan dat verspreid worden.
0: Ja, dat is wat we willen doorbreken.
1: Nou, laten we nog een beetje kijken dan. Een beetje oppassen voor de vogelpoep natuurlijk.
0: Ja, valt ook
1: zo
0: wel
1: op het
0: mee.
1: Zo op zien we dus
0: geregend.
1: Helemaal niks. En dat is maar goed ook, want het liefst dan moeten we helemaal niks tegenkomen.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Nee, dat zou het prettigste zijn. En ik ben blij dat we, nou ja, ik hoop ook, ik weet zeker dat mijn collega's van de dierenambulance ook hun werk goed doen. Want die gaan op alle afroepen met dode vogels, gaan ze af en die halen ze op. Ja. En als het bij een particulier is, wordt die particulier gewaarschuwd door de gemeente of door Rijkswaterstaat.
1: Ja.
0: En die moet dan ook gaan ruimen. Maar dat moet je vooral niet zelf doen.
1: Nee, want kan het ook gevaarlijk zijn voor mensen?
0: Niet heel erg, maar het is niet prettig.
1: En het zijn watervogels vooral?
0: Ja, vooral watervogels. Dus meeuwen, zwanen, ganzen, wilde eenden. Ja. Maar er is nog een maatje voor mij.
1: Wacht eventjes. Ja, dat vingertje gaat omhoog.
0: Dat vingertje gaat omhoog.
1: En niet zo'n beetje ook.
0: En roofvogels eten ook dode vogels. Dus Aha. Het kan ook zijn dat een roofvogel botulisme krijgt.
1: En dan wordt het serieuzer?
0: Dan is het net zo serieus.
1: Dan verspreidt het zich verder, kortom.
0: Nou, ja. Precies. Dus we moeten niet denken alleen maar watervogels. Nee. Het is breder. En het uitkijken met je hond. Want honden, die kunnen ziek worden van botulisme. En dat is voor hun dodelijk.
1: Dit is niet zo'n vrolijk verhaal. Ik kijk nog even naar de eentjes. Kijk, die een beetje badderen. Ja, wat een heerlijke onwetendheid, denk ik, bij de vogels. Wij gaan naar een andere locatie toe, in de buurt van Vleuten. Want daar zijn ook vondsten gedaan.
0: Ja.
1: Eens even kijken hoe het daar ziet.
0: Ja, tot zo.
2: Tot zo meteen, 12:30 geworden.
3: Utrecht is wakker.

jonge zangeres Stella Lefty. En een groot succes, ook bij ons in Nederland. Het verhaal over Boston. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen maar gewoon ribberinken, het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst even, ja, ik zeg het maar heel plat, lekker ouderwets eten met Van Beter. En vooral het nagerecht, want daar gaat het om. Omdat er steeds meer toetjes, nagerechten, desserts dus, als je het wat chique wilt omschrijven, verdwijnen uit de supermarkt. Wat vind jij nou een lekker toetje? Jouw favoriete toetje, geef het door. Via Facebook van Radio M Utrecht, want daar hebben we ook die vraag gesteld. Welk toetje vind je nou lekker? Of via de RTV Utrecht app. Of op een andere manier weet je misschien mij te bereiken. Ja, een rooksignaal of niet zoveel zin. Maar bijvoorbeeld via Messenger kan het ook. Messenger Bob van Beter, ook prima. Jeroen Vizé die zegt geen toetje voor mij, maar ja, slagroomsoesjes. Nou, ja, wil je die dan de hele dag door eten, Jeroen? Ben ik heel benieuwd naar. Sera die zegt, na het eten heb ik geen plek meer voor een toetje. Maar ik kan nog wel lekker barren denken aan de chocoladevla of de griesmelpudding. Of chocoladepudding, kan ook. Die maakte mijn moeder, zegt ze, in een aardewerker viskom. En die vorm heb ik in mijn servieskast staan. Wauw, wat een heerlijke herinnering aan vroeger, Sera, kan ik me zo voorstellen. Trouwens, verschillende kaassoorten, Franse kaassoorten, met een heerlijk glaasje oude port erbij. Oh, Sera, het is pas 13 minuten voor 8. Ik krijg er nu al trek in. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. Ik hou wel van toetjes, maar ik eet ze niet vaak omdat ik dan al vol zit. Ja, ja, chocolademousse, dat vind ik wel lekker. Of havermoutpap, of soms tiramisu. Eigenlijk alles wel. Ik ook wel eigenlijk, ja. En Janne zegt, goedemorgen. Ik heb het lekkerste toetje dat er bestaat, vind ik. Dodoni? Authentieke Griekse yoghurt is dat. En daarop biologische blauwe bessen. En dan een heel dun laagje rauwe cacao erop. Elke avond. Ja, het blijkt wel, zegt Janne van Burg. Ik ben eraan verslaafd. Om 5 uur begin ik al. Ik kijk er naar uit. Ja, nou, toe. Eerlijk gezegd loopt het water mij ook aan de mond. En Michel van Vandoren die zegt, morgen Bob, doe mij ook maar vla of yoghurt. Of mijn appelmoes is ook lekker als toetje. Of limonade erin. Wacht even, in je appelmoes limonade? Of yoghurt, vla en limonade? Want dat is een vlaflip natuurlijk, hè? Michel, ook jij, dankjewel voor je reactie. Ja, reacties welkom nogmaals via Facebook van Radio M Utrecht. Lekker het nagerecht, dessert of het toetje tot je nemen. De ouderwets toetjes, ik ben benieuwd. Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Hier viel de Near the Me van de Detroit Emeralds.

0: je had de Detroit Spinners. Dat werden de Spinners, want we wisten allemaal op een gegeven moment dat ze uit Detroit kwamen. Bij de Emeralds weet ik dat niet. Laten we maar gewoon zeggen dat waren ze de Detroit Emeralds. En feel the need in me. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 9 minuten voor 8 uur geworden. Ja, die toetjes, die blijven binnenstromen hier. Dat is hartstikke leuk. Maar Go is niet een toetje vandaag, want die is de hele dag aanwezig natuurlijk. Dus we hebben jou de hele dag op het menu staan. Maar ja, die ouderwetse vla, hè, die blanke vla. Nou ja, ouderwets. Op een gegeven moment weet ik nog wel als kind dat dat geïntroduceerd werd. Maar ja, dat schijnt, dat was van de week het nieuws, uit de schappen te gaan, omdat men dat niet meer eet. Terwijl ik dat best wel lekker vond. Ik hou er sowieso van veel vla-soorten. Maar goed, er is ook wel heel veel. We vragen vandaag naar toetjes, dus naar desserts, naar nagerechten. Maar Go, dus ook naar de vraag aan jou. Wat vind jij nou een lekker toetje, nagerecht?
1: Ja, nou jeetje, ik ben helemaal geen toetjesmens. Zeker geen vla-type.
0: Nee?
1: Ik ben meer van de hartige toetjes. Van een Frans kaasplankje met nog een lekker wijntje erbij. Dus, maar ik denk dat ik een uitzondering ben.
0: Nou, weet
1: dus
0: ik
1: wat
0: niet.
1: Dat betreft... Ja, ik
0: zag al diverse mensen hoor, die wat betreft de reacties hier op Facebook bijvoorbeeld en in de RTV Utrecht app, die inderdaad heel liefst gaan voor een hartige hap daarna. Ja. Dus inderdaad, een kaasschoteltje is wel lekker. Moet je, maar sowieso, hè, voor desserts, je moet altijd rekening houden als je ergens aan het eten bent, maar ook thuis, dat je daar nog wel een beetje ruimte voor hebt, anders vult dat de gaatjes op en dan ga je met zo'n opgeblazen gevonden bed.
1: Nee, dat kan niet. En zeker zo'n kaasplankje, dat is nogal wat. Ja. Dus dan moet je daarvoor iets heel lichts eten en nog een beetje honger hebben. En dan dat kaasplankje met lekkere Franse kaasjes.
0: Als ik in de keuken sta en ik heb dan voor ogen om kaas dan als nagerecht te serveren, als we bezoek hebben of zo, ja, dan moet ik uitkijken dat ik dat niet aan het begin tijdens het eten maak.
1: Goed. Kan ook als voorgerecht, hè?
0: Ja, reacties zijn welkom. Edwin bijvoorbeeld, die zegt nog eventjes hierover groetjes vanuit München, want hij is chauffeur en rijdt nu in Duitsland met een vrachtwagen. Mijn vrouw is mijn toetje. Dat is ook een mooie opmerking, hè?
1: Dat is heel mooi, ja.
0: Geweldig, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oh, over Duits gesproken. Jij hebt zometeen een Duitse weerspreuk voor
1: ons, hè? Ik heb een Duitse weerspreuk, ja. Okay, ja, nou. De Nederlandse waren op, dus wat dat betreft ga ik nu over in het Duits. Ja.
0: En het weer voor vandaag, Margot, hoe staan we ervoor?
1: Ja, op dit moment is het in het oosten van de provincie nog bewolkt. Maar in het westen is het zonnetje al lekker tevoorschijn gekomen. En het duurt niet meer zo heel erg lang voordat ook de rest van de provincie van de augustuszon kan genieten. Bij temperaturen die nog lekker frisjes zijn, een graadje of 16. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het waait al wat harder dan gisteren. En dat geeft al een beetje aan dat er, nou ja, wat beweging zit in de atmosfeer. Ja. De atmosfeer is vandaag en morgen zeer onstabiel. Heeft te maken met een lage drukgebied. Dat ligt nu op de Noordzee. En dat schuift morgen richting Scandinavië. Daaromheen bewegen zich allemaal onstabiele luchtmassa's. En dat heeft tot gevolg dat er buien ontstaan. 'S Nachts is dat vooral op zee. En als we nu even de radar uitzoomen, dan zien we de eerste buien alweer vanuit het zuidwesten bij Zeeland binnenkomen. En afgelopen nacht heeft het ten noorden van de Wadden ook lekker geopend. Onweert. Bij ons was het nog droog, maar we moeten nog even wachten totdat ook de lucht boven land heeft kunnen opwarmen. En in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag, ja, dan moeten wij ook in onze provincie rekening houden dat er buien langstrekken vanuit het zuidwesten. En dat kunnen ook pittige buien zijn bij ons die in korte tijd flink wat regen kunnen achterlaten. Mm-hmm. Onweer kan erbij voorkomen. Kleine hagel en een vlagerig windje uit het zuidwesten. En met het zonnetje wat strakjes doorbreekt, denk ik dat we vandaag die 20 graden die we gisteren niet hebben gehaald, hè, dus dat was een gedenkwaardige dag, want we hebben een record aantal dagen met 20 dagen achter de rug, maar liefst 61 in de beeld. Gisteren is die onderbroken, die lijn. Ik denk dat we vandaag toch wel die 20 graden gaan pakken, want er komt een beetje zon aan.
0: Nou kijk, daar verheugen we ons daar weer op. En dat zal weer mooi zijn om die lijn der verwachtingen van boven de 20 graden voor te kunnen zetten. Maar er zit dus een onderbreking, die is dus gisteren opgetekend. Ja, nou, dan gaan we naar wat mij betreft even het dessert van jou, het toetje. Auf Deutsch is dat de nachttisch. Volgens mij, als ik me niet vergis.
1: Ja, de nachtisch. Ja, die nachtisch, denk ik. Ja, ik ben niet zo goed in...
0: Daar zal ik ook even laten denken. Ik vraag jou gelijk even naar de naam van. Nou, laten we zeggen, nachttisch, dat is het eigenlijk, met één T trouwens. Dat is des auf Deutsch.
1: Ja, en anders is het dagkastje natuurlijk, hè, dus dat kan niet, hè.
0: Ja, dat is waar, ja. Je hebt helemaal gelijk, ja. Der Tisch is het trouwens, weet ik uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Of toch? Nee, nou, maakt niet uit. Een toetje, Margot. Ja. In dit geval voor ons een toetje met de weerspreuk.
1: Ja, en in deze weerspreuk zit ook mijn toetje.
0: Oh,
1: luister
0: ja?
1: maar.
0: Nou, dat is bijzonder.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou,
1: luister maar, luister maar. Stelt im August sich Regen ein, so regnet Honig und guten Wein.
0: Ja, lekker.
1: Lekker, hè?
0: Ja, zeker,
1: en dan
0: ja.
1: dat kaasje er nog bij.
0: Wijn en kaas om nog voor 8 uur 's morgens. Tot zometeen weer.
1: Ja,
0: in het volgende
1: even wachten.
0: Dankjewel, Margot.

0: pijnlijn.
1: Utrecht is wakker.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
11: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
10: Ook op Texel worden veel starters leningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
12: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
10: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
13: 3 over 8, Radio M Utrecht. Na het nieuws uit binnen- en buitenland, echt hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Casper Kooi.
14: Goedemorgen. Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers vanmiddag actie. De vakbond verwacht 400 stakers. Die willen meer loon en een betere cao. Maarten van der Weijden is weer zwemmend vertrokken, deze keer vanuit Vianen. Hij zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek, zwak en misselijk en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22e stedentocht. Hij slaat er nu een paar over. En van de 4 grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen in Utrecht, meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen.
13: Meer details zometeen om 8:30.
14: Tot zo.
13: Dankjewel. Casper. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Eerst maar eens even naar de A1 voor wat betreft die technische problemen die er zijn met de spitsstrook. Het heeft er eigenlijk alles mee te maken dat je langzaam gaat rijden en op een gegeven moment zelfs in de file gaat komen tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 5 minuten extra reistijd. Ja, 1 rijstrook plus minder open. Nog altijd de technische problemen. Wou die op de hoogte. Of dat binnenkort al voorbij is. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Goed dat je er bent.
0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: girls, girls, moments and whatnots. In Utrecht is wakker op Radio Amateur. Bracht je even terug naar het jaar 1975. En misschien ben je er nooit geweest, maar muzikaal vlak dan wel. Zometeen hebben we het over dessert. Ik heb een pittig onderwerp zometeen. En ja, een stevig onderwerp ook nu. We hebben vanmorgen al meer gehoord over botulisme. Dat is een ziekte die zeker ook watervogels kan treffen. Met als gevolg de dood. Dat is een nare ziekte. Op zoek naar dode eenden bijvoorbeeld. Jij bent op zoek met Kersten van de Vogelopvang Utrecht naar die dode dieren. Maar jullie zitten in de file. Robert-Jan, begrijp ik dat nou goed?
1: Ja, we waren net in Overvecht bij Grote Vijver, bij de Watertoren. Daar hebben we niks aangetroffen. Nu zijn we op weg naar Vleuten via de N230. Als ik even naar Babborg kijk, zie ik daar Slot Zuiden liggen. Uh-huh. En de twee molens. Maar ja, die N230 staat vast. Er is hier 300 meter verderop een wegversmalling. Ja. Zo wordt het aangegeven. Dus we staan stil. Maar goed, we hebben nog eventjes te gaan. En in de tussentijd gaan de gesprekken over vogels. Kerstin zit nou wat op te zoeken over de gierzwaluw, want dat is me toch een verhaal. De gierzwaluw komt nooit op de grond, hè?
2: Nee, dat klopt. Alleen maar om te broeden.
1: Alleen om te broeden. En ja, voor de rest alles in de lucht. Eten, alles. Slapen, hele leven.
2: Een hele leven.
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Het zijn prachtige, indrukwekkende, fascinerende vogels.
1: Het is geen watervogel.
2: Zeker niet.
1: Zou hij ook botulisme kunnen krijgen?
2: De never en de nooit.
1: Nee, ja, want het is inderdaad niet zo'n vrolijk onderwerp, want botulisme grijpt om zich heen. Mm-hmm. Ook al is het nu wat kouder geworden. En mensen worden opgeroepen om daar de melding van te maken, zodat er ingegrepen kan worden. Nou ja, we gaan naar Vleuten toe, naar een vijver.
2: Zeker.
1: Of een sloot.
2: En dan kijken we of daar nog botulisme slachtoffers zijn, want die zijn daar door de dierenambulance recentelijk nog gevonden.
1: Dus daar moet er wat te vinden zijn. En als er helemaal niks te vinden is, is dat misschien ook wel weer een goed teken. Zo is het natuurlijk ook wel weer.
0: Ja.
1: Nou, de vuur staat er trouwens nog, Bob. Dus misschien speelt de diepte-reportage zich wel volledig in de reportagewagen. Okay. Hier op die N2000, wat zeg ik, 230.
0: Ja, de Ring Noord van Utrecht is het inderdaad. En bijna dagelijks zijn er files. Nu ook weer dus een klein stukje maar. Bij Maarsendorp, daar is de file. Zie ik op mijn digitale kaart. Ik kan het allemaal een beetje in de gaten houden, Robert-Jan. Ik kan alleen nog niet inzoomen op de reportagewagen van de RTV Utrecht. Maar gelukkig zit jij en Kerstin daarin.
1: Dat zou wel heel ver gaan ook.
0: Ja, precies, via de satelliet. Maar ik zie dat het behoorlijk druk is, dus voor iedereen dan heb je een paar minuten minstens extra reistijd voor nodig. Wij horen jullie zometeen na 8:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Monday, Monday.

Nog één nachtje. Eén dagje geduld, zeg maar. Thursday, vandaag donderdag, denk je alvast aan Friday. Friday on my mind van die Easy Beats. Zometeen ga ik praten met Carolijn Dekker. Zij is grondwaterexpert bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Verantwoordelijk voor onder andere Utrecht, de Bilt en de Ronde Venen. Want vanaf morgen is er extra een maatregel gekomen. Of gaat er komen, beter gezegd, vanwege de droogte. Je hoort er zometeen meer over in Utrecht is wakker. En we hebben het verderop in de uitzending over lekkere desserts. Ja, toetjes, nagerechten, hier bij Radio M Utrecht.

0: Mighty Rabbit en Driving My Life Away. Bracht de tijd op 12 minuten voor 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik zei het net al even kort, nu wat uitgebreider natuurlijk. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor onder andere Utrecht, de Ronde Veen en de Bilt, neemt vanaf morgen extra maatregelen vanwege droogte. Ondanks de regenbuien van de afgelopen periode, vandaag ook en morgen, spelen er dus nog steeds problemen. Caroline Becker is grondwaterexpert bij het waterschap. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, Carolijn, de simpele vraag waarom het nu nodig is dat het waterschap opnieuw, hè, volgens mij, gaat ingrijpen.
1: Ja, klopt. Opnieuw. Het is deze zomer al heel lang droog. Ook al regent het nu de afgelopen dagen wel wat. Mm-hmm. Dit lost het watertekort dat we nu ondertussen hebben niet zo snel op. Daarvoor is echt langdurige neerslag nodig. En ja, dat hebben we nu nog niet.
0: Is er simpel iets te stellen van hoeveel millimeter je nou nodig zou hebben?
1: Het tekort op dit moment is 300 millimeter. Dat is echt heel veel. En wat er nu deze week en volgende week ongeveer valt is 70 millimeter. Maar daar verdampt ook een heel deel van. Dus effectief nou misschien 30 millimeter die echt daadwerkelijk de bodem ingaat. Ja. Dus dat is heel weinig als je dat vergelijkt met het echte tekort.
0: En over vergelijken gesproken, als ik het vergelijk met voorgaande jaren, vorig jaar of misschien wel 5 of 10 jaar geleden. Het grondwaterpeil, dat is steeds meer gezakt. Is er echt een dalende lijn ingezet?
1: Grondwaterstanden fluctueren per seizoen. Mm-hmm. We hebben ook wel weer nattere winters gehad waarin het alweer weer wordt aangevuld. Maar we merken wel dat in de zomer de grondwaterstanden steeds verder uitzakken. Dit soort droogzomers krijgen we steeds meer.
0: Ja, hoe lang zal het dan duren voordat het watertekort in de grond weer hersteld is, Caroline?
1: Dat kan echt nog wel maanden duren. Daarvoor is echt een natte herfst en een natte winter nodig om dit weer compleet aan te vullen. Dus we zitten hier nog wel een tijdje mee. Het wordt natuurlijk wel langzamerhand steeds beter. Maar ja, voor het grondwater, dat is een langzaam proces. Dus dat duurt een tijd.
0: Wat zijn dan de maatregelen die genomen moeten gaan worden?
1: Vanaf morgen, vrijdag 21 augustus, stellen we als Amstel Gooi en Vecht ook een grondwateronttrekkingsverbod in. Specifiek voor bevloeiing en beregening in het gebied ten oosten van de Vecht. En dat is dan tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds. Dan mag je dus geen grondwater onttrekken om te beregenen of te bevloeien. Voor bijvoorbeeld tuinen, akkers, maar ook het vullen van zwembaden bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is naast het oppervlaktewateronttrekkingsverbod dat nu al geldt.
0: Kun je dat dan meten? Of nee, beter gezegd, beboeten jullie ook als waterschap dan? Als mensen dan wel bijvoorbeeld hun zwembadje of misschien wel een hele grote kuip met water gaan vullen?
1: In eerste instantie gaan we ervan uit dat inwoners en ondernemers hier gewoon vanuit goodwill rekening mee gaan houden. En vervolgens gaan we ook in gesprek over waarom dit belangrijk is. En vervolgens, ja, als dat toch allemaal niet werkt, gaan we inderdaad wel boetes opleggen. Dus dat is wel de bedoeling, ja.
0: En zijn er ook andere maatregelen, zoals de hoofdkraan dichtdraaien, zodat mensen daar inderdaad helemaal geen water meer uit krijgen? Of gaat het dan meer om drinkwater?
1: Dat gaat over drinkwater inderdaad. En dat heeft te maken met een landelijke verdringingsreeks. Waarin ook een aantal categorieën zitten. En drinkwater zit dan in categorie 2. Voorlopig is dat nog geen sprake van dat de kraan dicht zou gaan. Dat is bovendien iets waar het waterschap niet over gaat. Maar de drinkwaterbedrijven inderdaad.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, dan zou het nog veel langer echt heel droog moeten zijn. Maar dat is wel iets waarom we nu ook juist zuiniger moeten zijn. Om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.
0: Ja, en ik hoorde je dan net zeggen grondwateronttrekkingsverbod, dat geldt van 6:00 morgens tot 10:00 s'avonds. Ja, dan pakken we toch lekker het water van 10:00 s'avonds tot 6:00 morgens. Dat maakt toch niet uit, denk ik dan?
1: In de nacht verdampt het besproeide water minder. Dus dan is het wel effectiever.
0: Mm-hmm.
1: En we willen toch wel mensen enigszins de kans geven nog wel iets te doen met het water. Voor het geval dat het echt nodig is. Maar ja, we vragen iedereen daar wel heel bewust over na te denken en bewust met het water om te gaan.
0: Ja, maar ik denk ook dat akkerbouwers die mensen in het land en de gewassen in de gaten moeten houden en dat ook telen, verbouwen, dat die dan wel een probleem hebben nu. Of valt dat mee?
1: Ja, dat is zeker een uitdaging. En nou ja, dat begrijpen we ook. Maar we zitten ook met een aantal andere uitdagingen als waterschap die nou ja, op dit moment voorrang hebben. En niet zomaar ook zonder water kunnen. Zoals kwetsbare natuur. En die kan ook onherstelbare schade krijgen. Dus vandaar.
0: Ja. En hoe lang zal dit allemaal gaan duren? Ja, dat het heel lang gaat duren voor het herstel. Maar het zal niet tot en met december gaan duren dat het onttrekken van grondwater nodig is.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, hopelijk gaat het de komende tijd nog meer regenen. En zal ook op een gegeven moment de aanvoer vanuit de rivieren weer wat meer worden verhoogd. En dan nou ja, hopen we dat het watersysteem zich weer gaat herstellen. En dan, nou ja, dan zal het onttrekkingsverbod ook zeker er weer afgaan. Zodra we denken dat dat kan, zal dat ook gebeuren.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting, Caroline.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag. Carolijn Becker, grondwaterexpert bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht over de extra droogtemaatregelen.

0: Extra duwtje in de rug voor drie. Jij zit in mijn hoofd. Zometeen Casper. Die gaat vertellen wat we in het regionieuws hebben hier bij Radio M Utrecht. Maar eerst nog even een toetje. Heel gekke volgorde eigenlijk. Je begint toch eerst met het eten, de hoofdmaaltijd en dan het toetje. Nee, het dessert, dat gaat nu volgen, want vla bijvoorbeeld, de blanke vla, gaat uit de schappen vandaan, horen wij van de week al. En er zijn nog meer toetjes die gaan verdwijnen. Dat is jammer voor die desserts, want die zijn juist zo lekker. Die ouderwetse desserts, griesmeelpudding bijvoorbeeld of chocolademousse, wel, dat mag toch niet verdwijnen. Wat vind jij het allerlekkerste om na het eten te eten? Dus inderdaad, het toetje, het nagerecht, het dessert. Laat weten aan Van Beten. Nou, dat hebben al heel veel mensen gedaan. Via de RTV Utrecht-app komt dat binnen. En, niet te vergeten, ook heel veel opmerkingen op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, ik kijk bijvoorbeeld eventjes hier naar een kaasplankje. Dat wordt meerdere keren genoemd. Kaasplankje, altijd lekker natuurlijk. Maar zorg wel dat je een plekje overhoudt. Trouwens, dat geldt voor alle toetjes, denk ik dan. Ik eet liever s'avonds een in plaats van het kaasplankje doe ik toch liever een extra glas wijn. Of extra, weet ik niet, maar een glas wijn als toetje. Ik weet niet of dat dan een zoete wijn moet zijn. Dat is voor een dessert prima, denk ik. Maar bij het eten misschien ook weer niet. Ben ik er op tijd bij, zegt Arjen. Arjen Breems is het trouwens. Ja, die is chauffeur. En die zegt, groeten vanaf het Franse asfalt. Ik rijd bij Nior. Arjen van de firma is onderweg met de baseliner. Ik wil graag weten wat voor toetje je neemt vanavond als je ergens weer gaat overstaan, Arjen. Dus doe dat toch even via Facebook of via de RTV Utrecht app. En ik kwam nog een reactie tegen, dan moet ik even kijken. Jeroen, oh, die wilde liever slagroomsoesjes, zag ik al eerder vanmorgen. Anke, ja, wel degelijk. Hier wordt er bij ons door de meeste mensen tweemaal warm gegeten. Overigens is dat in Scandinavië. Ook op scholen en in de kinderopvang wordt tussen de middag warm gegeten door leerlingen en leerkrachten. Men eet op school en in de opvang als een deel van de schooldag namelijk. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar wanneer ik dus uit eten ga, dan neem ik wel degelijk een toetje. Is het meestal ijs of een fruitdessert. En ook thuis bij bijzondere gelegenheden wordt er een toetje gegeten. Denk aan verjaardagen, kerst en zo. Nou, smakelijke uitzending, ja, daar zijn we mee bezig. Over smakelijk gesproken, zometeen laat het ons goed smaken. Het nieuws uit de regio met Casper Kooi. Wat heb je in het nieuws, Casper?
1: Ja, aandacht voor een oudere dame uit Loenen aan de Vecht. Die is op een bijzondere manier bestolen door twee vrouwen.
2: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: LibriFuurwerken.nl.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: 8:31, 1:30. 9:30, hoog tijd voor het nieuws uit de regio met Casper. Ja, het bureau van de NS-topman. Oh, ja. Wouter Koolmees, het wordt nu nog even schoongemaakt misschien. Maar daarna niet meer.
5: Nee, bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers vanmiddag actie. De vakbond verwacht zo'n 400 actievoerders. Die willen meer loon en een betere cao. De actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol. Een jaar na de dood van Lisa uit Abcoude blijkt dat er vaker gepraat wordt over de veiligheid van vrouwen op straat. Maar uit een rondgang van de NOS onder jongeren blijkt dat vrouwen zich juist minder veilig voelen. En daarom ondernemen ze vaak zelf actie.
6: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan.
5: Lisa werd in Amsterdam een jaar geleden in de nacht van haar fiets getrokken en gedood door een man uit een AZC. Een oudere dame uit Loenen aan de Vecht is bestolen door twee vrouwen. Die belden eind mei bij haar aan. Eén van hen zei dat ze zwanger was en naar de wc moest. Dat mocht en ondertussen jatte de andere geld en sieraden. Er zijn beelden van en die kan je vinden op rtvutrecht.nl. En de 14-jarige Rosa van Leeuwen uit Abcoude, die speelt prinses Amalia in de serie Maxima. Ze werd gekozen uit meer dan 2000 aanmeldingen voor die serie op Videoland. De opnames van het derde seizoen beginnen over een paar dagen. Na verwachting is het over een jaartje of twee te zien. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Er komt regen, klein beetje hagel en onweer aan. Vooral in de middag. En dan wordt het zo'n 20 graden.
4: Wel een vooruitzicht, hè? Hagel, hè? Dat verwacht je eigenlijk niet. Dan denk je, het is zomer en het kan een beetje slechte weer zijn. Een beetje regen is ook wel fijn natuurlijk.
5: Het is wel verkoelend, hè?
4: Dat is waar, ja. Maar hagel, het hagelt, het hagelt. Ja.
5: Oké.
4: Dankjewel, Casper. Meer over het weer van Margo zometeen. Dan Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Dan luister je natuurlijk naar ook voor verkeersinformatie van de AWB. Op de N230, daar staat Robert-Jan de Saks in de file. Daar wordt gewerkt, de Ring Noord. Zo'n beetje vanaf Utrecht in de richting van Maarsen, richting de A2. Ja, daar heb je een minuut of vijf vertraging. Maar heeft ook te maken met een ongeluk dat er is gebeurd. Net even na de werkzaamheden, of eigenlijk aan het einde. Dus je hebt daar wat vertraging. Vertraging is er ook op de autosnelweg A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Van Amersfoort Noord tot Barneveld doe je 5 minuten lang over je reis. En dat heeft te maken met de spitsstrook. Die is dicht en dat komt door technische problemen.
7: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
4: Ja, vanmiddag is het zover. Ik zat even te kijken of het allemaal wel klopt. Ja, regen of niet, het kan hem niet deren, want hij is vanmiddag, Jos, in Dierenpark Ouwe Hans in Renen. Daar zal hij gaan praten. Zal hij ook muziek laten horen voor de olifanten? Ik denk het ook. En voor de giraffen, de beren en andere dieren? Het zal best. Hij zal er praten met verzorgers en bezoekers. Dus ga je naar het Ouwe Hans Dierenpark. Grote kans dat je Jos tegenkomt met een microfoon met de rode plopkap. Tussen 2 en 3 uur. Ja, hier bij Radio M Utrecht. De laatste aflevering trouwens alweer van deze week. Want ja, morgen is weer voorbij, dus profiteer ervan. Luisteren tussen 2 en 3 naar de Zomertour tijdens de Goedemiddag Zomertour van Jos van Heerenveld. Weer van alles te horen. Dit is Utrecht is Wakker.

Paul Young. Hij was populair in de jaren 80, maar ook wel weer leuk om dat nu te horen in 2026. Come Back and Stay, een van de grote successen van hem. Het is 9:10 geworden, Paul Young. Hij was populair in de jaren 80, maar ook wel weer leuk om dat nu te horen in 2026. Come Back and Stay, een van de grote successen van hem. Het is 9:10 geworden. Vogelopvang Utrecht luidt de noodklok. We hoorden daar vanmorgen al over.

0: aan de andere kant van Utrecht bij Vleuten terechtgekomen volgens mij, Robert-Jan.
1: Ja, nou, de koers is wat gewijzigd, Bob. Want inderdaad, Vleuten was de bedoeling om daar te gaan kijken bij vijver of een watertje. Maar we zijn eerder afgeslagen vanwege die file op de rondweg, de N230.
0: Ja, de N230, was een ongeluk ook gebeurd bij de werkzaamheden. Dus waar zijn jullie nu dan?
1: Ja, ze waren ook, nou in ieder geval, we zijn nu bij in Maarsen, langs een water. Dikke rietkragen, de tuinbouwweg, zegt Kirsten Steinhardt. Dikke rietkragen zien wij, we zien bomen. Nou ja, ik zie hier links een heel klein greppeltje met water. We zijn hier willekeurig uitgestapt. Van ja, er is water, dus misschien is hier wat te vinden. Nou, het enige wat we hier vinden onder een dikke boom, wel een kadaver. Ik dacht van nou, zou dat wat zijn? Maar nee. Kirsten Steinhardt zei meteen van nee, dat is niks.
2: Nee, dit is een dode houtduif. En je kan niet zien waar die aan overleden is. Dat is helaas niet te achterhalen.
1: Maar is dit dramatisch dat we hier een dode duif zien?
2: Nee hoor, dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan ook een roofvogel zijn die hem gepakt heeft.
1: Ja. Maar het kan niet overslaan van watervogels, dus eenden, zwanen, et cetera, op bijvoorbeeld duiven.
2: Duiven niet, wel op roofvogels. Dat heb ik eerder gezegd. Roofvogels die eten dode dieren.
1: Ja.
2: En die eten dus ook deels dode eenden, zwanen, meeuwen.
1: Ja.
2: En als daar botulisme in zit, dus als die toxine erin zit, die bacterie, dan kan dat ook fataal zijn voor roofvogels.
1: Ja, we lopen even naar de overkant. Dan komen we hier bij een klein greppeltje. We zien er wat groen kroos. Smal, hier sla jij op aan, hè?
2: Ja, ik zie hier ondiep water, veel kroos. En het is, dit is risicogebied, want het is geen stromend water.
1: Ja.
2: En dit kan dus zuurstofarm zijn. Het is laag water en het kan heel erg snel opwarmen. En hier is de bacterie die botulisme veroorzaakt. Die vindt dit een geweldig gebied.
1: Mm-hmm.
2: Dus die zit hier in ieder geval in, die bacterie.
1: Ja.
2: Maar zodra daar dus larven en maden zijn die die bacterie opeten, en er zijn dan watervogels die dat weer opeten, dan worden die watervogels ziek als ze kwetsbaar zijn, en als het te veel is gaan ze dood.
1: En kunnen we nu wat zien aan het water?
2: Nou, je kan alleen maar zien dat het niet helemaal zuiver is.
1: Ja.
2: Dus, maar ik kan niet, er zitten geen dode dieren.
1: Even kijken.
2: Het is wel ondiep, dat kan je wel zien.
1: Ja.
2: Het is zeker ondiep en ik hoop dat ze hier regelmatig baggeren. Zodat het niet een terugkerend iets wordt als hier botulisme voorkomt. Hè. Dat is dus niet gezegd.
1: Maar de noodklok wordt geluid dat mensen, laten we zeggen, dat moet aangeven. Zodat de vogelopvang meteen in actie kan komen. Zijn er cijfers van de gevallen die dan al bekend zijn?
2: Wat bedoel je van botulisme?
1: Nou, hoeveel
2: botulisme,
1: hoeveel vogels er al binnen zijn gekomen?
2: Wij krijgen 2-3 keer in de week op dit moment botulisme gevallen binnen.
1: Ja.
2: En dat kan ook uit de hele regio zijn. Hè? We hebben ook Zeist, De Bilt, Houten. Dus het is niet alleen maar stad Utrecht. Dus het is wat breder. En ik weet dat onze collega Vianen, die bij de Vijf Heren Land zit, die krijgen heel veel botulisme binnen. Maar die zit ook in een enorm waterrijk gebied.
1: Maar 2-3 per week, zou je niet kunnen zeggen, ja, is het nou wel zo ernstig?
2: Dat is ernstig.
1: Valt dat allemaal niet een beetje mee?
2: Het is intensieve zorg. Dus als een botulismegeval tijdig bij ons wordt gebracht, dan kunnen we hem nog spoelen, heet dat. En dat gebeurt dan met ringlactaat. En dan kunnen we de vogel nog helen en weer terugzetten in de natuur.
1: Ja, ja. Maar goed, als het heel weinig vogels zijn die dan binnenkomen, ja, 2-3 per week, zeg je. Maar is dat nou veel? Ik bedoel,
2: ik vind iedere vogel die bij ons binnenkomt te veel.
1: Ja.
2: Ik zou eigenlijk geen recht van bestaan willen hebben, maar dat is helaas, dat kan niet. We zijn een vogelziekenhuis. Ik bedoel, je zou willen zeggen van dat wij niet nodig zijn, toch?
1: Ja, dat zou het mooiste zijn.
2: Dat zou het prachtigste zijn.
1: Aan het leed in de wereld dat verholpen moet worden als dat er niet meer nodig is.
2: Ja, en de biodiversiteit optimaal is. En alle sloten gebaggerd zijn. En nou, het zou geweldig zijn. Maar ja, dat is een utopie.
1: We hebben niks ontdekt, alleen de dode duif.
2: Ja, helaas.
1: Het water staat stil.
2: Ja.
1: Mensen worden opgeroepen om
2: als ze dode vogels zien, watervogels of vissen, dan alsjeblieft meld het bij de dierenambulance. En die kunnen gaan kijken of er nog meer slachtoffers zijn.
1: Ja.
2: En als er nog meer vogels zijn, dan kunnen die gered worden. We hebben vorige week zo zwanen binnengekregen. En daar hebben we er 3 van kunnen redden.
1: Nou, tot en met september kan het ongeveer duren. Of de maand september. En als het heet wordt, dan is het natuurlijk ernstiger.

0: zeg maar, het is nou cool. Dus dan is dat weer een meevaller, in ieder geval. Wij pakken weer de reportagewagen, want het was meegereden natuurlijk. Ja, dus kijken of de file opgelost is inmiddels.
1: Oké, dank.
2: Laten we het hopen. Tot zover dan. Dit is Philip Black en You're My World. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.

0: Priscilla White, zo heet ze eigenlijk. Uit 1964 komt dit nummer van Cilla Black dus. You're My World in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Oh, ken ik klassiekers. Volgens mij was je meezingen, Margot.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, dit is echt zo'n badkamer-meezinglied, vind ik.
0: Toch wel, hè? Ja.
1: Ja, ja, ik kan niet zingen, maar mooi, ja. In de badkamer mag ik dat van mezelf, hoor.
0: Ik vind dat ik in de badkamer best wel goed klink. Ik kan ook helemaal niet zingen, maar in de badkamer, dat galmt lekker mee. En dan denk ik, man, klinkt helemaal niet zo verkeerd. Moet er ook niemand in de buurt zijn, ook in de buurt van de badkamer, zeg maar. Dan. Hey, goed dat je weer bij ons bent. Ik zie in Utrecht, waar wij hier zitten aan de Engeveldstraat in het oostelijk deel van Utrecht, al het zonnetje schijnen. Dat had ik nog niet verwacht, maar misschien is dat dom. Want je had wel gezegd dat er wat zon doorheen zou komen vandaag.
1: Ja, ja, ja, die komt vanuit het westen. Dus de Hengeveldstraat komt nu aan de beurt. Het westen van de provincie.
0: Dit is een heel lokaal weerbericht dan, hè? Voor Midden-Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Ik probeer het ook heel lokaal te doen, ja.
0: Ja, dank je.
1: Maar de zon die komt vanuit het westen, hè? Dus in Zuid-Holland, in Noord-Holland en ook in het westen van onze provincie schijnt de zon. En het oosten van de provincie krijgt de komende uren ook die zon te zien. En het is nu nog droog. Met een matige zuidwestelijke wind is het 16 graden. Maar ik zie nu ook de eerste bui boven land al ontstaan in de buurt van Purmerend en Amsterdam en Alkmaar. Dus dat is een teken, hè, dat het ook bij ons in de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag, onstabiel gaat worden met opbollende wolken die lokaal ook een flinke bui kunnen produceren. Met hagel, met onweer en ook met een vlagerige zuidwestelijke wind.
0: Ja, het lijkt me een beetje herfst wat je nu omschrijft dan.
1: Ja, het hoort er een beetje bij. Ja, hè? Alles heeft te maken met dat lage drukgebied op de Noordzee. Daaromheen hele onstabiele luchtmassa's. En dan ook nog eens die record warme Noordzee voor de deur. Die als een soort energiebron, de benzine voor die buien eigenlijk fungeert.
0: Ja.
1: En dan ontstaan ze altijd het eerst langs de kust. Daar blijven ze 's nachts ook doorgaan. Dat zagen we vannacht ook bij de Wadden. En boven land, als het land opwarmt, dan komen wij ook aan de beurt. Het zijn zeer lokale buien. Ze trekken ook vrij snel, maar het zijn wel pittige buien. Die hebben we morgen trouwens ook.
0: Ja, want ik ben benieuwd eigenlijk. Wat zijn ongetwijfeld mensen die al wat plan dat maken zijn, die of nog vakantie hebben, of misschien ook nog wel met vakantie gaan, of een lang weekend hebben, of helemaal niet meer hoeven te werken, maar toch ook wel willen weten, morgen, het weekend, wat kun je erover zeggen?
1: Ja. Nou, morgen eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Ik denk dat de ochtend overwegend droog wordt met wolken en zon. In de middag de meeste buien, en dat kunnen weer onweersbuien zijn. 20, 21 graden is het maximaal haalbare vandaag en morgen. En dan op zaterdag valt er nog een enkele bui, maar niet meer met onweer. En dan zien we langzaamaan een hoge drukgebied dichterbij komen. Zondag, maandag, dinsdag droge dagen, geleidelijk aan meer zon. En met name vanaf dinsdag met een naar oost draaiende wind ook weer flink hogere temperaturen. Dus die 20 graden, dat is een dipje in de temperatuur. En volgende week woensdag, als ik jou weer spreek, Bob, is het misschien wel weer 25 graden.
0: De zomerse 25 gaan we weer aan tikken.
1: Ja, dat zou best mogelijk zijn. Ja. Ja, er komt weer wat warmere lucht. Ik kan nu wel zeggen dat het niet meer super warm wordt. Hè. Dus die 35 graden, die zijn we wel kwijt. Hè, want de dagen zijn korter en de zon die is ook niet meer zo sterk. Maar er komt weer een vleugje warme lucht naar ons toe. Mm-hmm. Vanuit het oosten, zuidoosten. Dat gaat midden volgende week weer gebeuren. Met temperaturen boven de 25 graden. Met ook een hoge luchtvochtigheid. Dus ik weet niet of het lekker aanvoelt. Maar geen 35 graden meer. Dus wat dat betreft, er komt warmte aan. Volgende week woensdag, over een week, maar niet meer een hittegolf.
0: Oké, maar we gaan vast en zeker meer horen van jouw collega, niet te vergeten, Greta Spallenburg. Dat doen we morgen weer in Utrecht. Ja. En volgende week maandag en dinsdag. En daarom zeg je al woensdag spreken we elkaar weer. Maar je bent er vanmiddag ook
1: precies.
0: Weer natuurlijk, hè, Margot.
1: Ik ben er vandaag
0: niet weg te slaan, hè. Niet weg te branden, kan ik zeggen, als we het over de zon hebben. Hey, dankjewel voor nu voor Utrecht is wakker, Margot. En we horen je. En ik wens je alvast een lekker weekend.
1: Ja, dankjewel, Bob.
0: Dag.

van Milieu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, die file op de N230, die is er nog steeds. Van de Utrecht richting Maarsen vanwege de wegwerkzaamheden en ongeluk dat er eerder was vanmorgen. Tussen Utrecht, Overvecht en Maarsenbroek doe je 5 minuten langer. Nog even wat toetjes ter afronding als dessert, zeg maar, van Utrecht is wakker. Ja, we hebben het erover omdat er diverse soorten vla bijvoorbeeld uit de schappen gaan van de supermarkten. Dubbel vla met slagroom, erg lekker, zegt Ruud. En Marcel die houdt het liefst bij, ja, oh, met deze warmte toch ook wel een ijsje als nagerecht. Vroeger maakte mijn moeder zelf het toetje, namelijk vanillepudding. Met zo'n vel erop. Ik kan me dat nog herinneren, inderdaad. Ja, pudding is ook maar heel erg lekker, natuurlijk. Ja. We praten er graag over door. Vanmiddag bij Liesbeth en aan tafel. Dus als dessert in aan tafel kun je ook nog eventjes daar je reactie kwijt. Dat kun je nu al doen, trouwens, via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. Vinden we ook hartstikke goed. Zometeen Pieter. En natuurlijk. En bij de koffie vanaf 10 uur. En voor die tijd het Hollandse lied, het Nederlandse lied, beter gezegd. Oh, blauwe bessen is ook lekker, zeg maar. Rijk en blauwe bessen. Met hangop. Oh, lekker. You're just too-

0: Is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op Remon.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
9: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
8: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
10: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
8: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
11: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
14: Donderdag 20 augustus is het vandaag. En wat kunt u verwachten in dit uurtje Eemland 1 Actueel? Collega Arjan Klaver was bij de palingrookwedstrijd gisteren in Spakenburg en u hoort er straks alles over. Ik ga praten met Eline Molier. Zij is adviseur duurzame mobiliteit bij Arcadis en ze doet onderzoek naar de toekomstige doorfietsroute van Utrecht Science Park naar Amersfoort. Natuurlijk nemen we met weerman Klaas Bijker het weer door voor de komende dagen. En met leefstijlcoach Lisette de Jong bespreken we het fenomeen minder zoenen, meer scrollen. Wat gebeurt er eigenlijk met onze behoefte aan verbinding? Maar na de muziek, eerst aandacht voor een onderzoek van het CBS naar het steeds groter wordende aantal mensen van boven de 18 die zonder partner wonen. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
15: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, Uriah Heep en Easy Living. En ik zag staan 1972, dus ik heb echt even gecheckt bij Menno. Is dat echt al zo lang geleden? Dat is 54 jaar geleden. Hoe oud moet je dan zijn als je dat nog weet? Oké, begin 2025 woonden 5,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder alleen zonder partner. Dat betekent natuurlijk niet dat ze geen relatie hebben, ze kunnen latten. Maar zeker de laatste jaren woont een groot deel van de twintigers en zelfs dertigers ook nog wel, gewoon ook nog bij de ouders thuis. Aan de telefoon Tanja Traag, zij is hoofdsocioloog bij het CBS, even voluit Centraal Bureau voor de Statistiek. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een onderzoek als dit, hè, specifiek over alleenwonenden zonder partner. Doet het CBS dat elk jaar of elke vijf jaar of zo?
1: Wij in ieder geval maar kijken ieder jaar is hoeveel mensen wonen er alleen of zijn een eenoudergezin vanwege de ontwikkeling in het aantal kleine huishoudens. Want dat is bijvoorbeeld relevant voor de woningmarkt.
0: Ja, precies.
1: Of voor huizen heb je nodig. En daarvoor is het eigenlijk ook wel heel interessant om te weten, hebben mensen een partner? Hebben ze bijvoorbeeld een latrelatie en dus twee woningen? Waar het ook heel relevant voor is, is de vraag, als we in de toekomst minder formele zorg hebben en we moeten meer leunen op mantelzorg, hoeveel mensen zijn er dan die wel een partner hebben, ja, die daar bijvoorbeeld ook een rol in zou kunnen spelen? Nou, dat zijn allemaal achterliggende dingen waarom we hier naar kijken.
0: Ja, en dan kan het dus zijn dat zo'n onderzoek misschien direct, misschien niet direct, leidt tot een vervolgonderzoek. Je zei het net al, te weinig woningen zijn er. Dat is dan een onderzoek wat misschien daarop volgt, van hoe zit het daarmee eigenlijk? Want wie heeft jullie opdracht gegeven voor dit specifieke onderzoek over alleenwonenden? Of zijn dat diverse partijen?
1: Ik zie het de onderzoeken naar gezinsomvang, huishoudensomvang, niet als opdrachtonderzoek. Dat is meer iets dat wij vanuit onze eigen portefeuille doen. Dus hier is geen concrete opdracht voor gegeven. Maar natuurlijk is het zo dat dit soort cijfers door allerlei beleidsmakers vanuit allerlei hoeken gebruikt worden.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Nu is 1 op de 3 volwassenen single, las ik. Dat vind ik nogal wat. Maar dan zou een volgende vraag bij zo'n onderzoek misschien wel moeten zijn, is dat bewust of zijn ze wel op zoek? Dat soort vragen worden daar altijd wel in meegenomen.
1: Eerst even terug naar je constatering van dat vind ik heel veel, dat snap ik. Maar realiseer je dat de grootste groepen singles, dat zijn mensen onder de 25, die zijn vaak gewoon nog op zoek. Hè, wat voor soort partner wil ik? Pas ik bij deze of pas ik bij die? Dat is die fase van die jongeren. Een andere grote groep zijn vrouwen van 75 jaar of ouder. Ja, dat is de groep die natuurlijk hun partner inmiddels heeft verloren. En die daardoor alleenstaand zijn en heel vaak ook geen partner meer hebben. Alhoewel we ook in die groep ouderen wel zien dat het aandeel dat weer gaat latten.
0: Ja, en dat ze weer verkering gaan krijgen. Ja, zeker.
1: Ja, precies,
0: dat kan. Dus, ook dat kan.
1: Oh, absoluut.
0: Nou begreep ik, maar ik weet niet of ik dat goed gehoord heb, dat de cijfers in onze regio Eemland inmiddels bekend zijn.
1: Nou, ik heb inderdaad even in de voorbereiding voor dit gesprek gekeken van, nou ja, hoe ziet dat er nou uit voor jullie regio?
0: Ja.
1: En dan kan ik niet zeggen hoeveel singles en hoeveel latrelaties, want dat kunnen we jammer genoeg nog niet regionaliseren. Maar ik heb wel eens even gekeken hoe verschillen die gemeentes nu wat betreft het aantal alleenstaanden, het aantal alleenstaande ouders. En wat zit daar dan achter? En mij vielen eigenlijk een paar dingen op die mensen die daar wonen wel weten, maar heel veel andere mensen natuurlijk niet. Want als je kijkt naar het aantal alleenstaanden, nou dan springen eigenlijk Baren en Amersfoort eruit met het grootste aantal mensen dat alleen woont. Maar allebei om een hele verschillende reden. Amersfoort trekt veel meer jongeren aan. Studenten of mensen die net aan het werk zijn. En daardoor zijn er daar veel alleenstaanden, die dus waarschijnlijk vaak single zijn. Baren is juist een gemeente waar je relatief veel ouderen hebt.
0: Ja.
1: En daar vind je dus veel meer die groep waar we het net over hadden. Mensen die na het overlijden van hun partner alleen blijven wonen.
0: Ja.
1: Ik heb ook gekeken naar alleenstaande ouders en dat is ook wel, dat verschilt behoorlijk. Amersfoort is een gemeente waar je relatief veel alleenstaande ouders vindt. Dat is ook niet verwonderlijk. Hè, dat de steden trekken over het algemeen meer gescheiden mensen aan die dan een alleenstaande ouder zijn vaak. Bunschoten aan de andere kant heeft heel weinig alleenstaande ouders. Wordt gekenmerkt door heel veel gezinnen, ook grote gezinnen. Heeft te maken met de traditionelere achtergrond van Bunschoten.
0: Ja.
1: En zo zie je dus eigenlijk dat gemeenten die naast elkaar liggen toch heel erg verschillend kunnen zijn op dit soort fronten.
0: Ja, zeker. En hoe is dat in onze regio ten opzichte van de rest van het land? Is het bijvoorbeeld in het noorden anders dan in het zuiden? Of...
1: Nou ja, je hebt door Nederland heen wel grote verschillen. Die komen aan de ene kant door vergrijzing. Dus een regio als Limburg, waar veel vergrijzing is, daar zie je veel alleenstaande ouderen.
0: Ja.
1: In de grote steden heb je relatief veel jongeren en dus om die reden veel alleenstaande. Dus dat is eigenlijk heel divers. Dus een vergelijking van gemiddeld Nederland ten opzichte van die gemeentes waar we het net over hadden, heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Juist omdat het zo verschillend kan zijn tussen het een en het andere, de een en andere gemeente.
0: Ja, en dan denk ik ineens, mensen denken wel eens van werken bij het CBS, wat saai moet het zijn, allemaal cijfers en tabellen. Maar als ik jou hoor praten, denk ik, onderzoeken leiden tot iets en dan ga je gaat vergelijken en kijken van waarom het zo is. En dat is juist, denk ik, heel erg leuk. Dat is het leuke van jouw baan, denk ik.
1: Dat ben ik volkomen met je eens. Ik snap dat er heel veel mensen zijn die een kleine allergie hebben voor cijfers. Maar er zit een hele wereld achter die cijfers. En voor mezelf, denk ik, is het vooral heel fijn dat je uitgaat van de feiten. En dan gaat doordenken, wat betekenen die? In plaats van, wat denk ik dat het is en ik zoek er de feiten bij.
0: Ja, precies. Nog iets wat ik eigenlijk niet wist en misschien vele anderen ook niet. Ik las het ergens, volgens mij op jullie site. Het CBS heeft een openbare database met zo'n 5600 tabellen en onderzoeksuitslagen. En dat is openbaar, dus ik begrijp dan dat iedereen die kan inzien.
1: Ja, dat klopt. Iedereen kan in al onze stadlijntabellen en andere publicaties zelf grasduinen en kijken wat ze daarin vinden.
0: En
1: ja.
0: Dat gaat via jullie site?
1: Dat gaat via onze site. Daar staat een linkje op naar Stadlijn. En daar kun je dan werkelijk helemaal je hart ophalen met alle cijfers die er zijn.
0: Nou zeker. En er zijn ongeveer 540 onderzoeken per jaar. Dus ik denk als je even eens een keertje niks te doen hebt en het regent, lekker gaan kijken. Ik vind het interessant en ik wist dat dus niet.
1: Nee, nou ja, ik ben blij dat je er naar vraagt. Want nu weten weer een aantal mensen.
0: Nou, zo is dat. Tanja, hoofdsocioloog CBS, dankjewel voor jouw nadere uitleg.
1: Graag gedaan.

0: De Turtles hadden we net al een gouden ouwe. Deze is 61 jaar geleden. Happy Together van de Turtles. Gisteren werd in Spakenburg voor de tweede keer de palingrookwedstrijd om de Zuiderzeebokaal gehouden. Professionals en amateurs uit gemeenten rond de voormalige Zuiderzee kwamen naar Spakenburg om daar, voor het oog van de jury, hun beste paling te roken. Maar ja, paling roken is één ding. De beste paling eruit pikken, dat is weer iets heel anders. Dus vroeg onze collega Arjan Klaver, wat moet je doen als jurylid?
1: Nou, op dit moment maken wij een rondgang met onze juryleden.
2: Hoeveel juryleden zijn er?
1: Op dit moment, we zijn met 5 juryleden. En dat is juist heel belangrijk. Want als we straks gaan proeven, kijk, heb je allemaal verschillende smaken en dan krijg je altijd een goed gemiddelde. Maar nu maken wij een rondgang. En in die rondgang dan kijken wij hoofdzakelijk naar de hygiëne, naar de netheid, naar de presentatie. En hoe origineel is het stalletje waarin ze roken. Dat is momenteel nu onze taak. En straks dan moeten ze de wedstrijdpalingen inleveren. En dan gaan we ze keuren op, zijn ze mooi gerookt, zijn ze lekker om te eten, is de structuur goed en is de kleur goed. Dat zijn dan eigenlijk de onderwerpen die we dan ter hand nemen.
3: Je doet meerdere rondgangen.
1: Wij doen nu eerst een rondgang. Ja. En daarna gaan we echt zitten. En dan kunnen de mensen precies zien hoe wij ons werk doen.
3: Nou, ik kan me voorstellen dat je na de eerste ronde al wat honger hebt.
1: Ja, ja, eigenlijk kom je al met honger als je hierheen komt. Hè? Ja, dat moet ook. Want dan heb je juist een goede smaak om te proeven. Hè?
3: Precies. Maar je hebt gewoon even een jaartje even, ja, op wat minder paling gezeten.
1: We hebben een jaar droog gestaan. Ja, en nu krijgen we straks weer die lekkere vette palingen. Ja. Ja.
3: Wie heeft er vorig jaar gewonnen?
1: Dat weet ik niet meer.
3: Weet je dat niet meer? Nee. Niemand weet het eigenlijk, hè, in dit dorp.
1: Jawel, ze hebben het ergens gepubliceerd. Kijk, maar wij als jury, wij keuren het op nummer. Dus wij keuren het niet op de persoon of op de deelnemer. Wij weten niet, als wij die palingen keuren, van wie ze zijn. En pas daarna, als wij het inleveren, dan doen we dat op nummer, geven we een aantal punten. En dan gaat de organisatie kijken bij welk nummer past bij welke persoon.
3: Precies. Als je nou zo'n paling hebt, waar wordt dan op gelet?
1: Met die paling, als wij ze gaan zitten keuren daar, dan gaan we kijken, zijn ze mooi van kleur.
3: Wat voor kleur moeten ze hebben?
1: Ja, ze moeten mooi goudbruin zijn. Kijk, zoals we hier achter kunnen zien. Ze moeten mooi goudbruin zijn, mooie bruine buikjes. En ze moeten nog heel zijn, zo wij dat noemen.
3: Kijk, dat zegt me niks, hoor. Heel.
1: Dat ga ik even uitleggen. Kijk, heel zijn, daar bedoel ik mee, als ze goed gerookt zijn, dan zit het velletje nog mooi om de paling heen. Worden ze te warm gerookt, dan gaan ze spouwen, zo dat heet. En dan zie je dat de vellen open gaan en barsten. Nou, en vervolgens kijken we naar de structuur van de paling. En vervolgens gaan we kijken hoe is het zoutgehalte. En we gaan proeven of hoe lekker zijn ze.
3: Kijk, een grote glimlach op
1: het. Ja, het is ook prachtig werk om te doen. En het mooie is dat die folklore en dat dit oude ambt hier mee behouden wordt.
3: Ja, precies. Er wordt ook wel eens een keer gezegd, een jaar met dik water, dan gaat het goed.
1: Ja, dat zeggen ze altijd.
3: Wat betekent ook weer dik water?
1: Kijk, dat heeft te maken met, krijg je het water op je wal aan of gaat het water van de wal af?
3: Ja.
1: En dan krijg je of dun water of dik water.
3: Ja, en vanmorgen hadden we dun water, kwam het uit de hemel, hè?
1: Ja, het is ander water.
3: Ja, precies. Maar is de prijsuitreiking?
1: De prijsuitreiking is omstreeks 17:30.
3: Ja, en heb je al een idee wie er gaat winnen?
1: Nee, we hebben nog geen paling gezien. Wij zijn nu alleen nog aan het kijken van, hoe doen ze het? Werken ze netjes? Hebben ze een mooi stalletje?
3: Kijkt er echt naar uit, hè, elk jaar?
1: Elk jaar dan kijk ik er naar uit of ik weer de uitnodiging krijg of ik weer mee mag doen. Want we worden ook weer, krijgen ook weer evaluatiegesprekken natuurlijk.
3: We zijn van Emelotheek. Geerst even een blik. Volgens mij ben je een palingliefhebber.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Hoe komt dat?
4: Door mijn moeder en mijn oma. En ik heb zelf vroeger ook veel paling gevangen. Ik woonde toen in Liendert en daar heb je veel sloten. En daar haal ik als er ijs lag, onder het ijs uit, echt van die mooie grote modderpalingen.
3: Ja.
4: En die ik 3 dagen thuis staan, dan ging ik ze verkopen langs de deuren.
3: Was dat in dik water of in dun water?
4: Nou, dat was volgens mij dun water, want ik kon het inknijpen.
3: Ja, oké. Waarom is paling nou zo lekker?
4: Het heeft een unieke smaak. Het is erin gegoten vroeger.
3: Ja.
4: Dus ook met dat palingvang als klein jochie, ik was toen 11 jaar. Altijd de liefde voorgehouden.
3: Ja, hoeveel palingjes ga je vandaag verorberen?
4: Nou, ik hou het altijd een beetje matig. Hè? Een
3: stuk of 20?
4: Nee. We nemen gewoon lekker een pontje mee. We gaan lekker thuis zitten peuzelen. En dan hebben we voor 2 dagen hebben we wat te eten. Dat is heerlijk.
3: Ja.
4: En dan wachten we weer op de volgende.
3: Ja, een pondje per dag of niet?
4: Nee.
3: Maar er komt wel een pondje aan dan, hè?
4: Nou, gelukkig niet. Het gaat eraf.
3: Goed zo. Dank je wel.
4: Ja.
3: Willem de Graaf, wat maakt jouw paling zo bijzonder?
2: De kennis.
3: Wat moet ik weten wat jij niet weet?
2: Ja,
3: weet ik niet wat jij weet?
2: Dat is een feeling. Dat moet je hebben. Meestal dezelfde die in de prijzen vallen. Dat is, hoeveel rook, hoeveel zout, wat voor paling is ook heel belangrijk. Dus,
3: dit is Zuiderzeepaling?
2: Nee.
3: Maar dan gewoon gekweekt?
2: Ja.
3: Is dat lekkerder?
2: Nu wel. Vroeger was IJsselmeerpaling de beste.
3: Ja, omdat het dik water was.
2: Ja, en je had geen 200.000 aalscholvers die ook zaten te vreten elke dag.
3: Nee, maar nu ben jij de aalscholver. Je bent de concurrent van die aalscholver. Ja. Wat voor hout gebruik jij?
2: Eiken en beuken. Daar mag geen hars in zitten. Zonder al er hars in zitten, krijg je hele zwarte paling en die zijn niet lekker.
3: Ja. Hoe lang heb je ze nou eigenlijk al in die...
2: Die hangt er een uur in. Die moet nog een klein uurtje bij ze gaan.
3: Ja, en dan komt de jury langs?
2: Dat zijn de wedstrijdpaling. Ja,
3: waarom?
2: Ja, die kennen allemaal dezelfde wedstrijdpaling. Allemaal gekweekte paling.
3: Ja.
2: En dan heb je dus allemaal dezelfde soort.
3: Maar je
2: dus...
3: geeft de jury de beste paling?
2: Ja, logisch.
3: En je klanten?
2: Ik heb niet anders. Ja, dat is goeie. Dus als je op het ogenblik tijdens een meerpaling hebt, dan is 40% gewoon mager. Die krijg je niet van vel af. Die zijn gewoon, ja, die wil ik niet verkopen.
3: Je trekt een vies gezicht. Zijn ze ook niet te eten?
2: Nou, dat...
3: Beetje modderig?
2: Nou, dat niet, maar het is niet meer wat vroeger was.
3: Nee?
2: Nee. Dat er net een vroeger een gewone kip had, die ging prima. Maar nu hebben ze ook gemeste kip. Die zijn als het ware nog lekkerder.
3: Ja. Elke paling is lekker. Urk, Nijkerk of Spiekenborg?
5: Spakenburgse natuurlijk.
3: Ja, hoe heet die dingen?
5: Paling.
3: Huh?
5: Paling.
3: Spakenburg. Oh, meer niet?
6: Nee, hoor. El.
7: Wij zeggen vroeger El. Mijn vader was visboer. En dan ging hij naar de afslag en dan zei hij, ik ga even wat El kopen.
3: Het was toch geen toevallig een biertje, hè? El.
7: Nou, biertje lust niet ook wel.
3: Ja, hoe kwam hij thuis? Werd hij gedragen?
7: Nee.
3: Dan was het eel.
7: Hij kon zelf thuis komen.
0: Ja, en tot zover Arjan Klaver. Ik neem het weer even van hem over. Want de wedstrijd was natuurlijk gisteren. En wij weten inmiddels hoe het is afgelopen. En dat wil ik ook u als luisteraar niet onthouden. De jury testte uiteindelijk op uiterlijk, kleur, smaak en zoutgehalte. En... de winnaar van de Zuiderzeebokaal is geworden Richard Kootstra. Vorig jaar werd hij nog tweede. En Cor Jansen uit Putten, die vorig jaar eerste had nu een gedeelde tweede plaats met Arjan de Lange uit Hoevelaken.

0: Ja, u hoorde Door het oog van de nacht, Flair.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hadi Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, wij kijken allebei naar buiten. En ik hoor het Menno net zeggen, het lijkt net of het een hele mooie dag wordt. Want het is wel af en toe een wolkje, maar de zon schijnt heel uitbundig. Maar ik neem aan dat jij andere dingen gaat vertellen.
2: Ja, schijnbedriegt.
0: Ja, dat blijkt.
2: Of zonder schijnbedriegt, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, vertel.
2: Ja. Er komt een buienlijn op ons af, of ook een troglijn genoemd, behorend bij een Noorse depressie. En die brengt in de loop van de middag lokaal veel regen. Maar ik zag voor Baan in Amersfoort dat die de buiendans grotendeels zal ontsnappen. Dan moet ik me even, moet nog even blijken. Maar in elk geval, als we aan de eerste bui ontsnappen in de loop van de middag, dan is er in de avond een herkansing. En er kan lokaal 10 tot 20 millimeter vallen.
0: Oh, dat is best veel, denk ik.
2: Ja, dat is...
0: Meestal gaat het hier bij ons in de contraille om 2 tot 4 millimeter. Sorry.
2: Centimeter. 20 tot 40 centimeter.
0: Ik hoorde mijn vergissing.
2: Nee hoor. In de zomer is een 10 tot 20 millimeter. Dat zijn forse buien, maar dat is niks bijzonders op zich. Maar we zullen zien. Dus het kan zijn dat de eerste buien langs ons heen glijden, maar we kunnen er ook door getroffen worden. Het kan een onweersklap zijn. En we zien wel of het 5 of 10 of 20 millimeter wordt. En dan morgen zitten we in een noordwestelijke stroming en dan vallen er opnieuw een aantal buien. Niet zo heftig als vandaag. Tenminste, lokaal. Mm-hmm. En daarna gaan we een droge periode tegemoet en gaat de temperatuur weer even flink in de lift. Dat zijn we al gewend. En dan krimpt de temperatuur in de afgelopen periode dan meteen weer op naar de 30. Maar nu gaan we waarschijnlijk, komen we niet verder als de 25 graden grens.
0: Oh, dat vind ik prima. Dat is prima.
2: Naarmate dit soort data dichterbij komen, gaat er altijd weer een paar graadjes bij.
0: Vooruit. Maar van 25 naar 28 kan ik ook nog mee leven. Maar Klaas, even een andere vraag. We hebben afgelopen week of afgelopen dagen een af en toe wel een buitje gehad, maar ook een soort zachte regenbuien. En dat was heel prettig, omdat dat wel de grond in kon gaan. En ik zag op tv, bij de weersberichten, dat er dan een plensbui komt en dat water de grond niet in kan, omdat het zo hard is. Gaat dat nu wel beter? Met de buien die we al achter de rug hebben?
2: Maar ik ben geen hydroloog. Hè. Ik weet niet wat de bodem precies doet. En het hangt ook van de soort grond af, hè, die je hebt. Hier in de vallei. Ja.
0: Geen idee. Zand, denk
2: niet alleen zandgrond. Hè, dat er ook sediment van de rivier zit.
0: Rivierklei. Het was zomaar even een vraag tussendoor, omdat ik dat zag. Ik denk, aan buien regen denken we veel te hebben. Maar soms moet dat toch even een aantal dagen doordruppelen door die grond heen.
2: Maar we hebben al aardig wat regen gehad. Want nu de teller staat al op ongeveer 30 millimeter. Dus ik neem aan dat dit niet meer op zo'n harde...
0: Precies.
2: Verdroogde bovengrond komt.
0: Maar het enige wat jij wel weet is dat we nog een aantal van die dagen of weken nodig hebben met regen om weer een beetje op peil te komen in het hele land.
2: Ik zag al wat de impact is, zag ik even. Bijvoorbeeld het Twentekanaal. Ook de komende regen betekent dat het Twentekanaal nog lang niet open kan. Dus het kan nog wel maanden, of als het heel erg tegenvalt, tot december duren voordat dat kanaal weer bevaren kan worden. En dat betekent dus dat het voor Twente heeft dat een economische impact, hoor.
0: Ja, zeker, zeker. Klaas, wij horen jou in ieder geval morgen weer terug. En dan kijken of het voor het weekend, of je nog weer andere dingen te vertellen hebt. Wij gaan het morgen meemaken. Voor vandaag, dank je wel.
2: Graag gedaan, een mooie dag.

0: Don Henley, het blijft een fantastisch nummer. The Boys of Summer. Vooral die gitaar constant. Heerlijk, ik wou dat ik zo kon spelen. Op 15 september 1885 werd in Utrecht het eerste rijwielpad geopend. Nou, ruim 140 jaar later heet het allang een fietspad, waarvan ons land er uiteraard vele heeft. Door de hele wereld zijn wij daar ook onbekend. En sinds vorig jaar is er ook een eerste officieel doorfietspad in onze provincie. En dat pad dat loopt tussen Utrecht en Amersfoort. Aan de telefoon Eline Molier. Zij is adviseur duurzame mobiliteit bij Arcadis. En zij doet onderzoek naar de beleving van fietsers die hiervan gebruik maken of willen maken. Eline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, eerst maar eens even de vraag voor mensen die nu dat woord voor het eerst horen. Wat is nou precies een doorfietspad in het kort?
1: Ja, goede vraag. Ja, een doorfietsroute, een doorfietspad, dat wordt eigenlijk steeds meer gemaakt in het land. En de bedoeling is dat daarmee verschillende dorpen en steden met elkaar worden verbonden. En ook faciliteiten zoals waar je werkt of winkelt of naar school gaat. Dat allemaal beter bereikbaar is met de fiets. Op een veilige manier. Je kan lekker doorfietsen. Je krijgt vaak voorrang onderweg. En het is ook goed te zien. Dus net zoals met de auto heb je goede beleiding, goede wegwijzers.
0: Ja, precies. De bewegwijzering is ook goed. Ik zag het. Ik zag een filmpje ook van zo'n, zeg maar, gemaakt vanuit iemand die daar reed over een stukje van dat pad. Dus het is ook heel goed aangegeven. Ja. Waarom moest het er komen? Wie heeft aangegeven dat dat moest gaan gebeuren? Komt het vanuit fietsers zelf of vanuit de overheid?
1: Ja, fietsers zelf zijn er enthousiast over, maar het is echt een plan vanuit de provincie Utrecht. Dus dat doen ze samen met alle gemeenten. Echt voor bereikbaarheid, milieu en gezondheid.
0: Ja, en dat klinkt heel makkelijk. Een samenwerking tussen provincie en gemeente. Daar zat ik over na te denken gistermiddag. Ik denk, ja, dat is erg leuk. Maar gemeente en provincie zijn al twee verschillende dingen. Maar al die gemeenten onder elkaar hebben ook hun eigen dingetjes en invalshoeken. Hoe moeilijk is het dan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
1: Dat kan inderdaad soms wel een uitdaging zijn. Wat daarvoor opgesteld is, dat eerst altijd een intentie wordt getekend. Dat de gemeente en provincie echt samen gaan werken. En ook samen er ook geld voor moeten neerleggen. Want dat hoort er toch ook bij.
0: Nou, dat hoort er zeker bij. Daar staat of valt het zelfs mee, denk ik.
1: Precies. Ja. Nee, en zo hebben ze ook een beetje zekerheid naar elkaar toe. Dat ze echt eraan samen gaan werken om er uiteindelijk een route van te maken die echt van A naar B loopt.
0: Ja, precies. Zijn de inwoners van al die dorpen die daarbij betrokken zijn, er ook bij betrokken? Zijn die ook op de hoogte gehouden? Zijn er praatsessies geweest? Weet ik veel.
1: Ja, dat gebeurt op verschillende momenten in het proces. Dus waar wij vandaag voor zitten met de vragenlijst, dat is één van de momenten. Maar de provincie en gemeente doen vaker. Dat ze avonden organiseren of dat ze in lokale krantjes bijvoorbeeld er iets over publiceren.
0: Ja, precies. Dat wordt aan de gemeentes ook zelf overgelaten. Hoe zij dat doen dan. Ja, natuurlijk. Ja. Jij hebt het al over de vragenlijst. Er is onderzoek voordat zo'n doorfietsroute ligt. Maar ook erna, als hij klaar is. Ik heb die vragenlijst eventjes bekeken. En ineens gaat het daar ook over auto's.
1: Ja, omdat we toch ook willen kijken hoe dat verandert. Of
0: want
1: mensen
0: het gaat
1: minder
0: dus
1: de auto gaan gebruiken.
0: Oh, op die manier. Want ik wou zeggen, het gaat toch echt om fietspaden die gewoon waar geen auto's mogen rijden, toch?
1: Klopt, dat is wel de. Dat we toch ook willen kijken hoe dat verandert. Of
0: want
1: mensen
0: het gaat
1: minder
0: dus
1: de auto gaan gebruiken.
0: Oh, op die manier. Want ik wou zeggen, het gaat toch echt om fietspaden die gewoon waar geen auto's mogen rijden, toch?
1: Dat is wel de uitdrukkelijke wens.
0: Ja. Nee, dan heb ik het toch goed.

0: En bijna helemaal klaar volgens mij. Zijn er al mensen die daar bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van maken? Vullen die ook die lijsten in?
1: Ja, dat is een van de dingen die we nu in de vragenlijst eigenlijk aan het toetsen zijn. Dus aan de ene kant kijken we, nou je hebt het over de F28 langs de Bilt en Bilthoven. En langs het spoor naar Amersfoort.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan kijken we nu van, ja, gaan mensen het dan ook echt meer gebruiken? Omdat die er al ligt. En tegelijkertijd kijken we ook naar de parallele route. Die gaat meer via Zeist en Soesterberg. En daarvan zijn we juist benieuwd van hoe kijken mensen daarnaar? Waar willen zij verbetering hebben?
0: Ja, precies. Maar heb je al formulieren terug of ingezien met reacties en antwoorden? Of is het pas net op gang gekomen?
1: Nee, het is eigenlijk net op gang gekomen. Dus we zijn juist heel benieuwd wat eruit gaat komen met deze vragenlijst.
0: Ja, nou ik heb even op die sites gezien. Hè, als je dat die doorfietsroute inklikt of aanklikt, mm-hmm. dan zie je ook bijvoorbeeld een kaart. En dan denk ik, maar wat moesten we voordien dan omrijden eigenlijk met de fiets? Als ik zie hoe het nu redelijk rechtstreeks... Dat is echt... Dat had al veel eerder moeten gebeuren, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: nou ja, je begon al over dat we heel lang geleden zijn begonnen met fietspaden aanleggen. Maar
0: ja, maar was ook in Utrecht, hè, weer. Het allereerste rijwielpad was ook in Utrecht. Wat zijn wij toch een mooie provincie.
1: Zeker, ja. Utrecht staat daar echt voorop.
0: Ja. Even die F28. De F is natuurlijk fietspad, dat is duidelijk. Mm-hmm. En de 28, of het cijfer staat ook voor Ja, de route die ook met een auto gaat, hè? Eventjes de A28 en de A2 en weet ik wat allemaal. En wat ik leuk vond om te lezen is dat ook een stukje kunst er eigenlijk in is ingeslopen of meegenomen. Piet Mondriaan, bekende schilder van de vlakjes, geboren in Amersfoort, Gerrit Rietveld in Utrecht. En dan langs de route staan ook nog 10 beelden van een kunstenaar om de connectie tussen die beide kunstenaars aan te geven. Wat leuk!
1: Ja, is ook een manier om op die manier weer die verbinding tussen die plaatsen wat meer vorm te geven.
0: Ja, heb je hem zelf al gefietst?
1: Ja, ik woon zelf in Leusden, dus in de buurt van Amersfoort en fietsen ook regelmatig die kant op.
0: Ja, dus je merkt nu het verschil. Tot Amersfoort gaat dat dan ineens heel makkelijk en Amersfoort-Leusden moet je dan toch even weer op een andere manier.
1: Ja, klopt. Ja. Daar is nog in de toekomst heeft de provincie daar wel plannen. Maar op dit moment is dat er nog niet, helaas.
0: Ja, want hoeveel doorfietsroutes komen er nog in onze provincie? Dat zijn er nog aardig wat, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ze zijn met Taalse provincie bezig met 14 routes. En dat gaat om zo'n 250 kilometer. Dus dat is best wat nieuws in onze provincie.
0: En dan denk ik van, is daar geld voor apart gezet? Of is die pot nu eerst even leeg en moeten de gemeente en de overheid eerst even sparen? Eventjes weer de volgende dingen. Want hoe werkt dat? Geld is nodig, je zei het al.
1: Ja, klopt. Ja, de provincie die ondersteunt ook financieel. Dus de gemeente en de provincie betalen het echt samen. En pas als er geld echt beschikbaar is of gereserveerd is, dan gaan ze echt aan de slag voor zo'n route.
0: Ja.
1: Dus van deze 14 weten we dat ze mogelijk zijn.
0: Ja, mooi hoor. Ja, heel mooi. Als je het kaartje zag ook met ook al die toekomstigen, denk ik, de hele provincie wordt daar wel een beetje bij gebruikt. Hartstikke mooi. Als mensen daaraan meedoen en luisteren en denken van, maar ik wil daar ook fietsen of ik fiets daar elke dag en ik heb daar wel wat over te zeggen. Waar kunnen ze die lijst oppikken?
1: Nou, het kan
0: digitaal.
1: maar ik begreep dat jullie ook even een linkje op de site gaan zetten waar ze kunnen vinden.
0: Dat klopt.
1: Dus dat is heel fijn.
0: Daar kun je een of andere de dingen scannen. Ik weet even niet hoe dat ding heet. De QR-code, dankjewel Menno. En zo heb ik hem ook gehad. En dan kun je prima kijken waar het allemaal over gaat. En ik denk, mensen die hem gebruiken, dat die maar zeker even moeten laten weten hoe of wat. Want daar kunnen jullie weer van leren. Er zijn misschien dingen die na het maken van dat pad toch anders zouden moeten. En dat kan
1: dat is enorm. Of je nou voor school of werk of in vrije tijd er fietst, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee.
1: Ook als je er maar een klein stukje van fietst, dus bijvoorbeeld alleen naar Amersfoort vanuit Soest fietst, of juist alleen naar Utrecht, of een nog kleiner stukje.
0: Prima.
1: Ook dan horen we graag.
0: Ik zeg gewoon doen, want dit is nou eens een vragenlijst waar je echt wat aan hebt. Toch? Hey Eline, dankjewel voor je uitleg.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag nog.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Nou, zullen we doen. Generatie Z zou minder daten, minder seks hebben en zelfs minder vaak zoenen. Uit recent onderzoek en berichtgeving komt vooral naar voren dat jongeren wel behoefte hebben aan liefde en verbinding, maar dat het aangaan van contact soms lastiger wordt. Wat betekent dat voor onze gezondheid en ons welzijn? Daarover praten we met leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klopt het eigenlijk dat, ik noem het generatie Z, maar ik noem het maar even Gen Z, zo noem je dat kennelijk. Klopt dat, dat ze minder zoenen en daten?
1: Nou ja, ik ben eventjes op de zoek gegaan, want ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. En dus stuit ik op dat het gaat om Brits onderzoek. Dus het is iets wat in Engeland is onderzocht. En daar zagen ze inderdaad dat Gen Z'ers, dus de jongeren van nu, dat die minder zoenen dan vroegere generaties op die leeftijd. En dat is daar in de pers, hè, je weet hoe ze in Engeland zijn, is dat allemaal heel groot opgepakt. En met allemaal grote koppen van jongeren zoenen niet meer. En allemaal helemaal heel veel drama.
0: Maar, grote paniek.
1: Eigenlijk, ja precies. Ja. Ja, eigenlijk zegt het niet zo heel veel, toch? Ja, ze zoenen minder, nou dat kan. En of dat in Nederland ook zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Want het onderzoek is in Nederland niet gedaan. Wat we natuurlijk wel weten is dat jongeren veel meer contact hebben tegenwoordig via social media. Dat ze ook zij gaan gamen meer, want dat bestond vroeger allemaal nog niet. Dat ze elkaar vaker online ontmoeten dan vroeger. Kon je elkaar natuurlijk alleen maar in het echt ontmoeten. En nu is het vaker online.
0: Ja.
1: Of je dan ook niet meer zoenen, dat weet ik niet eigenlijk.
0: Ja, waarom zou dat dan ineens spannend moeten zijn, zoenen? Het lijkt mij dat er juist veel meer gezoend wordt door jongeren. Maar ja, kennelijk vergis ik me dan.
1: Ja, nou ja, wat misschien wel is tegenwoordig is dat... want dat kwam dus ook uit dat Engelse onderzoek in Engeland. Dat vond ik interessant, dat dus ook veel jongens op jongeren de eerste zoen uitstellen. Of denken, nou, ik wil het eerste goed kunnen. Of ik kan me zo voorstellen dat misschien in Nederland ook... Ik heb wel het idee dat deze generatie dat ze bewuster zijn. En dat ze ook bewuster zijn met grenzen omgaan. De grenzen van een ander. Hè, wil die ander wel? Ik denk dat dat... deze generatie wel heeft, zeg maar, wat er vroeger minder was.
0: Ja,
1: en dat hoeft naar mijn idee niet per se slecht te zijn. Dus,
0: nee, maar dat brengt me ineens wel op iets, omdat je zegt, angst voor afwijzing of zo bijvoorbeeld. Jongeren, en dat hoor ik wel vaak eigenlijk, blijken redelijk vaak belangst te hebben. Terwijl ze altijd met hun telefoon in de weer zijn, maar bellen vinden ze op de een of andere manier lastig. Heb jij dezelfde dingen gehoord?
1: Ik heb zelf ook een kind in die leeftijd. Dat merk ik inderdaad wel. Bellen vinden ze lastig. Maar appen daarentegen, dat gaat dan weer veel makkelijker, hè? Of snappen natuurlijk.
0: Snapchat
1: naar iemand. Dan hebben ze heel veel mensen op een snap. En dan gaan ze foto's uitwisselen. Dan hebben ze, ik weet niet of je dat kent, dan heb je een streak van zoveel dagen. En dan stuur je elke dag een foto naar elkaar van iets wat je aan het doen bent.
0: Ik hou me daar niet mee bezig, maar ik weet dat mijn kleinkinderen dat soort dingen ook allemaal doen.
1: Ik vind het wel interessant. Want dan denk ik, dat is eigenlijk ook een soort van verbinding. Hè? Ze zijn dan wel bezig met elkaar. En dat vind ik als leefstijlcoach heel belangrijk. Van dat stukje verbinding met elkaar, dat sociale, dat je dat wel blijft hebben.
0: Ja, maar is dat dan ook echt
1: dat is ook
0: sociaal?
1: Belangrijk voor je gezondheid.
0: Is dat nou echt sociaal, digitaal?
1: Op een andere manier dan dat wij, waar wij mee opgegroeid zijn. Maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Het wordt wel slecht als kinderen elkaar helemaal nooit meer in het echt ontmoeten. Of als ze niet meer willen sporten en alleen maar stilzitten. En dat is denk ik iets wat we wel aan de jongere generatie kunnen meegeven. Joh, blijf ook, hè. Het is leuk dat jullie dit allemaal hebben. Dat je op deze manier elkaar kan opzoeken online. En via social media, via snaps. En dat jullie ook bewust zijn van elkaars grenzen en daar verstandig mee omgaan. Maar blijf elkaar ook opzoeken. Blijf ook naar buiten gaan. Leg af en toe dat telefoontje of dat scherm even weg. En voel de zonnestralen op je hoofd. En ga erop uit met elkaar.
0: Nou ja, en
1: ook dat is belangrijk.
0: Het rare is dat in de tijd van corona, dat met name de jongeren veel last hadden. Dat ze alleen maar online contacten hadden. En digitaal en weet ik het en via telefoon. Ja. En juist niet de echte contacten. Dan denk ik,
1: nee, precies.
0: Dan zou je denken, daarna, vanaf 2023, zijn ze heel blij dat ze gewoon weer lekker met iemand kunnen afspreken. Een koffietje doen of whatever. Maar dat is dus kennelijk niet zo.
1: Nee, nou ja, maar die echte contacten zijn er wel. Alleen niet hoe de oudere generaties dat vroeger daarmee opgegroeid zijn. Mm-hmm. Het is anders geworden. En het hoeft niet per se slechter te zijn, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, hoeft ook niet.
1: Als het maar wel, hè, maar dat is dan weer veel specifieker. Wat social media natuurlijk soms ook wel met zich meebrengt. Dus dat enorme, dat kan ook heel veel onzekerheid geven. Hè? Dus dat je perfect wil lijken voor social media, perfecte foto, hoeveel volgers heb ik, hoeveel likes krijg ik. Ja, dat vind ik wel lastig er soms aan, dat de jongeren daar zo mee bezig zijn. Want dat kan natuurlijk soms wel leiden tot
0: en de invloed, de invloed van influencers. Of dat ze graag influencer zou willen zijn. Dan denk ik Er zijn erbij. Natuurlijk is dat ook weer niet allemaal over één kam te scheren. Hè. Er zijn erbij die dat wel heel goed doen. Maar ja, een aantal denk ik toch van ja. En als jouw kind dan 12, 13, 14 is. Influencer. Ja, dat is toch op die leeftijd wel zeer makkelijk.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is dan inderdaad een negatievere kant van de medaille. Maar dat wil niet zeggen dat. Naar mijn idee dat schermgebruik, social media, online zijn, verbinding zoeken met elkaar, dat het per definitie slecht is. Dit is alleen een stukje wat ik denk van ja, dat heeft aandacht nodig. Hè, dus misschien moeten er regels voor komen van hoe je dingen deelt via social media of influencer.
0: Ja, nou ja, inderdaad.
1: En zover
0: inderdaad.
1: Is het allemaal nog niet. Nee. Daar wordt wel over gepraat, maar het is nog lastig om daar echt grip op te krijgen. Dat zou wel mooi zijn.
0: Hoe zit het met de scholen? Hebben die hier ook wel een... Nou, ik wil niet zeggen een taak in, hoor. Dat is onzin. Maar dat er op school over gepraat wordt van... Jongens, ga naar buiten en hang niet altijd achter dat scherm. Wordt daar aandacht aan besteed, denk
1: zeker.
0: Jij?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik weet ook dat scholen dat doen. De school van mijn zoon besteedt in ieder geval wel aandacht aan. Die krijgen echt lessen over social media. Hoe je daar verstandig mee omgaat. En ook over bijvoorbeeld online pesten, dat soort zaken. En die hebben ook gewoon een regel ingesteld aan het begin van het schooljaar van jongens, als je op school bent, dan gaat je telefoon in je kluisje.
0: Ja, maar dat hebben volgens mij alle scholen. Is dat niet van de overheid gedaan? Dat alle scholen dat moeten?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet of alle scholen dat doen, maar bij scholen is het wel. En dat is wel heel leuk. Wat je dan dus ziet, is dat de jongeren elkaar echt ook meer gaan opzoeken.
0: Ja.
1: Dat ze echt gewoon weer gezellig met elkaar gaan staan tafel voetballen of... spontaan een spel bedenken voor buiten, omdat het zo mooi weer is.
0: We kunnen alleen,
1: en dat is wel heel leuk.
0: We kunnen aan het eind zeggen van de behoefte aan verbinding is er wel degelijk. Misschien niet altijd op onze manier, maar hij is er wel. Lisette, dank je wel.
1: Absolute verbinding is er ook. En dat vind ik dus heel belangrijk. Want verbinding met elkaar hebben is gewoon heel belangrijk voor je gezondheid en je welzijn.
0: Zo is dat. Hele goede laatste zin. Hey Lisette, dank je wel en graag tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel. Fijne dag.
0: En tot zover Eemland 1 Actueel van deze donderdag. Het zit er weer op. Fijn dat u heeft geluisterd en voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10 met andere collega's. Ik wens u alvast een prima weekend en bij deze wens sluit ook technicus Menno Mooijzig aan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg's Goed met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. Bomen waren omgevallen en het zicht was slecht. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen overdag. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. Er is nu een nieuw medicijn dat over 2 jaar op de markt komt in Europa. Het weer, op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer, tussendoor wat zon bij een graad of 21.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg's Goed.
0: Dit is Spakenburg's Goed op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spaak en Brisgoed hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met een Schoelt op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Brisgoed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburgschoet op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Berenschot. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. Bomen waren omgevallen en het zicht was slecht. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen overdag. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. Er is nu een nieuw medicijn dat over 2 jaar op de markt komt in Europa. Het weer, op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Je hoort Spakenbeurs goed. Deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

tickets anymore.

0: pizza.
1: Je luistert naar Spakenburg's Goed op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 20 augustus is het vandaag. En wat kunt u verwachten in dit uurtje Eemland 1 Actueel? Collega Arjan Klaver was bij de palingrookwedstrijd gisteren in Spakenburg en u hoort er straks alles over. Ik ga praten met Eline Molier. Zij is adviseur duurzame mobiliteit bij Arcadis en ze doet onderzoek naar de toekomstige doorfietsroute van Utrecht Science Park naar Amersfoort. Natuurlijk nemen we met weerman Klaas Bijker het weer door voor de komende dagen. En met leefstijlcoach Lisette de Jong bespreken we het fenomeen minder zoenen, meer scrollen. Wat gebeurt er eigenlijk met onze behoefte aan verbinding? Maar na de muziek, eerst aandacht voor een onderzoek van het CBS naar het steeds groter wordende aantal mensen van boven de 18 die zonder partner wonen. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, Uriah Heep en Easy Living. En ik zag staan 1972, dus ik heb echt even gecheckt bij Menno. Is dat echt al zo lang geleden? Dat is 54 jaar geleden. Hoe oud moet je dan zijn als je dat nog weet? Oké, begin 2025 woonden 5,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder alleen zonder partner. Dat betekent natuurlijk niet dat ze geen relatie hebben, ze kunnen latten. Maar zeker de laatste jaren woont een groot deel van de twintigers en zelfs dertigers ook nog wel, gewoon ook nog bij de ouders thuis. Aan de telefoon Tanja Traag, zij is hoofdsocioloog bij het CBS, even voluit Centraal Bureau voor de Statistiek. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een onderzoek als dit, hè, specifiek over alleenwonenden zonder partner. Doet het CBS dat elk jaar of elke vijf jaar of zo?
1: Wij in ieder geval maar kijken ieder jaar is hoeveel mensen wonen er alleen of zijn een eenoudergezin. Vanwege de ontwikkeling in het aantal kleine huishoudens. Want dat is bijvoorbeeld relevant voor de woningmarkt.
0: Ja, precies.
1: Of huizen heb je nodig. En daarvoor is het eigenlijk ook wel heel interessant om te weten, hebben mensen een partner? Hebben ze bijvoorbeeld een latrelatie en dus twee woningen? Waar het ook heel relevant voor is, is de vraag, als we in de toekomst minder formele zorg hebben en we moeten meer leunen op mantelzorg, hoeveel mensen zijn er dan die wel een partner hebben, ja, die daar bijvoorbeeld ook een rol in zou kunnen spelen? Maar dat zijn allemaal achterliggende dingen waarom we hier naar kijken.
0: Ja, en dan kan het dus zijn dat zo'n onderzoek misschien direct, misschien niet direct, leidt tot een vervolgonderzoek. Je zei het net al, te weinig woningen zijn er. Dat is dan een onderzoek wat misschien daarop volgt, van hoe zit het daarmee eigenlijk? Want wie heeft jullie opdracht gegeven voor dit specifieke onderzoek over alleenwonenden? Of zijn dat diverse partijen?
1: Ik zie het de onderzoeken naar gezinsomvang, huishoudensomvang, niet als opdrachtonderzoek. Dat is meer iets dat wij vanuit onze eigen portefeuille doen. Dus hier is geen concrete opdracht voor gegeven. Maar natuurlijk is het zo dat dit soort cijfers door allerlei beleidsmakers vanuit allerlei hoeken gebruikt worden.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nu is 1 op de 3 volwassenen single, las ik. Dat vind ik nogal wat. Maar dan zou een volgende vraag bij zo'n onderzoek misschien wel moeten zijn, is dat bewust of zijn ze wel op zoek? Dat soort vragen worden daar altijd wel in meegenomen.
1: Eerst even terug naar je constatering van dat vind ik heel veel, dat snap ik. Maar realiseer je dat de grootste groepen singles, dat zijn mensen onder de 25, die zijn vaak gewoon nog op zoek. Hè, wat voor soort partner wil ik? Pas ik bij deze of pas ik bij die? Dat is die fase van die jongeren. Een andere grote groep zijn vrouwen van 75 jaar of ouder. Ja, dat is de groep die natuurlijk hun partner inmiddels heeft verloren. En die daardoor alleenstaand zijn en heel vaak ook geen partner meer hebben. Alhoewel we ook in die groep ouderen wel zien dat het aandeel dat weer gaat latten.
0: Ja, en dat ze weer verkering gaan krijgen. Ja, zeker.
1: Ja, precies, ja,
0: ook
1: precies.
0: Dat kan. Dus, ook dat kan.
1: Oh, absoluut.
0: Nou begreep ik, maar ik weet niet of ik dat goed gehoord heb, dat de cijfers in onze regio Eemland inmiddels bekend zijn?
1: Nou, ik heb inderdaad even in de voorbereiding voor dit gesprek gekeken van, nou ja, hoe ziet dat er nou uit voor jullie regio?
0: Ja.
1: En dan kan ik niet zeggen hoeveel singles en hoeveel latrelaties, want dat kunnen we jammer genoeg nog niet regionaliseren. Maar ik heb wel eens even gekeken hoe verschillen die gemeentes nu wat betreft het aantal alleenstaanden, het aantal alleenstaande ouders. En wat zit daar dan achter? En mij vielen eigenlijk een paar dingen op die mensen die daar wonen wel weten, maar heel veel andere mensen natuurlijk niet. Want als je kijkt naar het aantal alleenstaanden, nou dan springen eigenlijk Baren en Amersfoort eruit met het grootste aantal mensen dat alleen woont. Maar allebei om een hele verschillende reden. Amersfoort trekt veel meer jongeren aan, studenten of mensen die net aan het werk zijn. En daardoor zijn er daar veel alleenstaanden, die dus waarschijnlijk vaak single zijn. Baren is juist een gemeente waar je relatief veel ouderen hebt.
0: Ja.
1: En daar vind je dus veel meer die groep waar we het net over hadden. Mensen die na het overlijden van hun partner alleen blijven wonen.
0: Ja.
1: Ik heb ook gekeken naar alleenstaande ouders en dat is ook wel, dat verschilt behoorlijk. Amersfoort is een gemeente waar je relatief veel alleenstaande ouders vindt. Dat is ook niet verwonderlijk. Hè, dat de steden trekken over het algemeen meer gescheiden mensen aan die dan een alleenstaande ouder zijn vaak. Bunschoten aan de andere kant heeft heel weinig alleenstaande ouders. Wordt gekenmerkt door heel veel gezinnen, ook grote gezinnen. Heeft te maken met de traditionelere achtergrond van Bunschoten.
0: Ja.
1: En zo zie je dus eigenlijk dat gemeenten die naast elkaar liggen toch heel erg verschillend kunnen zijn op dit soort fronten.
0: Ja, zeker. En hoe is dat in onze regio ten opzichte van de rest van het land? Is het bijvoorbeeld in het noorden anders dan in het zuiden? Of...
1: Nou ja, je hebt door Nederland heen wel grote verschillen. Die komen aan de ene kant door vergrijzing. Dus een regio als Limburg, waar veel vergrijzing is, daar zie je veel alleenstaande ouderen.
0: Ja.
1: In de grote steden heb je relatief veel jongeren en dus om die reden veel alleenstaande. Dus dat is eigenlijk heel divers. Dus een vergelijking van gemiddeld Nederland ten opzichte van die gemeentes waar we het net over hadden, heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Juist omdat het zo verschillend kan zijn tussen het een en het andere, de een en de andere gemeente.
0: Ja, en dan denk ik ineens, mensen denken wel eens van werken bij het CBS. Wat saai moet het zijn, allemaal cijfers en tabellen. Maar als ik jou hoor praten, denk ik, onderzoeken leiden tot iets. En dan ga je gaat vergelijken en kijken van waarom het zo is. En dat is juist, denk ik, heel erg leuk. Dat is het leuke van jouw baan, denk ik.
1: Dat ben ik volkomen met je eens. Ik snap dat er heel veel mensen zijn die een kleine allergie hebben voor cijfers. Maar er zit een hele wereld achter die cijfers. En voor mezelf, denk ik, is het vooral heel fijn dat je uitgaat van de feiten. En dan gaat doordenken, wat betekenen die? In plaats van, wat denk ik dat het is en ik zoek er de feiten bij.
0: Ja, precies. Nog iets wat ik eigenlijk niet wist en misschien vele anderen ook niet. Ik las het ergens, volgens mij op jullie site. Het CBS heeft een openbare database met zo'n 5600 tabellen en onderzoeksuitslagen. En dat is openbaar, dus ik begrijp dan dat iedereen die kan inzien.
1: Ja, dat klopt. Iedereen kan in al onze stadlijntabellen en andere publicaties zelf grasduinen en kijken wat ze daarin vinden.
0: En ja. Dat gaat via jullie site?
1: Dat gaat via onze site. Daar staat een linkje op naar Stadlijn. En daar kun je dan werkelijk helemaal je hart ophalen met alle cijfers die er zijn.
0: Nou zeker. En er zijn ongeveer 540 onderzoeken per jaar. Dus ik denk als je even eens een keertje niks te doen hebt en het regent, lekker gaan kijken. Ik vind het interessant en ik wist dat dus niet.
1: Nee, nou ja, ik ben blij dat je er naar vraagt, want nu weten weer een aantal mensen.
0: Nou,
1: ja,
0: zo is dat. Tanja, hoofdsocioloog CBS, dankjewel voor jouw nadere uitleg.
1: Graag gedaan.

0: De Turtles hadden we net al een gouden ouwe. Deze is 61 jaar geleden. Happy Together van de Turtles. Gisteren werd in Spakenburg voor de tweede keer de palingrookwedstrijd om de Zuiderzeebokaal gehouden. Professionals en amateurs uit gemeenten rond de voormalige Zuiderzee kwamen naar Spakenburg om daar, voor het oog van de jury, hun beste paling te roken. Maar ja, paling roken is één ding. De beste paling eruit pikken, dat is weer iets heel anders. Dus vroeg onze collega Arjan Klaver, wat moet je doen als jurylid?
1: Nou, op dit moment maken wij een rondgang met onze juryleden.
2: Hoeveel juryleden zijn dat?
1: Op dit moment, we zijn met 5 juryleden. En dat is juist heel belangrijk. Want als we straks gaan proeven, kijk, heb je allemaal verschillende smaken en dan krijg je altijd een goed gemiddelde. Maar nu maken wij een rondgang. En in die rondgang dan kijken wij hoofdzakelijk naar de hygiëne, naar de netheid, naar de presentatie. En hoe origineel is het stalletje waarin ze roken. Dat is momenteel nu onze taak. En straks dan moeten ze de wedstrijdpalingen inleveren. En dan gaan we ze keuren op, zijn ze mooi gerookt, zijn ze lekker om te eten, is de structuur goed en is de kleur goed. Dat zijn dan eigenlijk de onderwerpen die we dan ter hand nemen.
3: Je doet meerdere rondgangen.
1: Wij doen nu eerst een rondgang en daarna gaan we echt zitten en dan kunnen de mensen precies zien hoe wij ons werk doen.
3: Nou, ik kan me voorstellen dat je na de eerste ronde al wat honger hebt.
1: Ja, ja, eigenlijk kom je al met honger als je hierheen komt, hè? Ja, dat moet ook, want dan heb je juist een goede smaak om te proeven, hè?
3: Precies, maar je hebt gewoon even een jaartje even op wat minder paling gezeten.
1: We hebben een jaar droog gestaan. Ja, en nu krijgen we straks weer die lekkere vette palingen. Ja.
3: Wie heeft er vorig jaar gewonnen?
1: Dat weet ik niet meer.
3: Weet je dat niet meer? Nee. Niemand weet het eigenlijk, hè, in dit dorp.
1: Jawel, ze hebben het ergens gepubliceerd. Kijk, maar wij als jury, wij keuren het op nummer. Dus wij keuren het niet op de persoon of op de deelnemer. Wij weten niet, als wij die palingen keuren, van wie ze zijn. En pas daarna, als wij het inleveren, dan doen we dat op nummer, geven we een aantal punten. En dan gaat de organisatie kijken bij welk nummer past bij welke persoon.
3: Precies. Als je nou zo'n paling hebt, waar wordt dan op gelet?
1: Met die paling, als wij ze gaan zitten keuren daar, dan gaan we kijken, zijn ze mooi van kleur.
3: Wat voor kleur moeten ze hebben?
1: Ja, ze moeten mooi goudbruin zijn. Kijk, zoals we hier achter kunnen zien. Ze moeten mooi goudbruin zijn, mooie bruine buikjes. En ze moeten nog heel zijn, zoals wij dat noemen.
3: Kijk, dat zegt me niks, zo heel.
1: Dat ga ik even uitleggen. Kijk, heel zijn, daar bedoel ik mee. Als ze goed gerookt zijn, dan zit het velletje nog mooi om de paling heen. Worden ze te warm gerookt, dan gaan ze spouwen, zo dat heet. En dan zie je dat de vellen open gaan en barsten. Nou, en vervolgens kijken we naar de structuur van de paling. En vervolgens gaan we kijken hoe is het zoutgehalte. En we gaan proeven of hoe lekker zijn ze.
3: Kijk, een grote glimlach op
1: het. Ja, het is ook prachtig werk om te doen. En het mooie is dat die folklore en dat dit oude ambt hier mee behouden wordt.
3: Ja, precies. Er wordt ook wel eens een keer gezegd, een jaar met dik water, dan gaat het goed.
1: Ja, dat zeggen ze altijd.
3: Wat betekent ook weer dik water?
1: Kijk, dat heeft te maken met, krijg je het water op je wal aan of gaat het water van de wal af?
3: Ja.
1: En dan krijg je of dun water of dik water.
3: Ja, en vanmorgen hadden we dun water, kwam het uit de hemel, hè?
1: Ja, het is aan de water.
3: Ja, precies. Waar is de prijsuitreiking?
1: De prijsuitreiking is omstreeks 17:30.
3: Ja, en heb je al een idee wie er gaat winnen?
1: Nee, we hebben nog geen paling gezien. Wij zijn nu alleen nog aan het kijken van, hoe doen ze het? Merken ze netjes? Hebben ze een mooi stalletje?
3: Kijkt er echt naar uit, hè, elk jaar?
1: Elk jaar dan kijk ik er naar uit of ik weer de uitnodiging krijg of ik weer mee mag doen. Want ja, we krijgen ook weer evaluatiegesprekken natuurlijk.
3: We zijn van Emeland Eek. Geerst even. Volgens mij ben je een palingliefhebber.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Hoe komt dat?
4: Door mijn moeder en mijn oma. En ik heb zelf vroeger ook veel paling gevangen. Ik woonde toen in Liendert en daar heb je veel sloten. En daar haalde ik als er ijs lag, onder het ijs uit, echt van die mooie grote modderpalingen.
3: Ja.
4: En die ik 3 dagen thuis staan, dan ging ik ze verkopen langs de deuren.
3: Was dat in dik water of in dun water?
4: Nou, dat was volgens mij dun water, want ik kon het inknijpen.
3: Ja, oké. Waarom is paling nou zo lekker?
4: Het heeft een unieke smaak. Het is erin gegoten vroeger.
3: Ja.
4: Ook met dat palingvangen als klein jochie, ik was toen 11 jaar. Altijd de liefde voorgehouden.
3: Ja, hoeveel palingjes ga je vandaag verorberen?
4: Nou, ik hou het altijd een beetje matig, hè.
3: Een stuk of 20?
4: Nee, we nemen gewoon lekker een pontje mee. We gaan lekker thuis zitten peuzelen. En dan hebben we voor 2 dagen hebben we wat te eten, dat is heerlijk.
3: Ja.
4: En dan wachten we weer op de volgende.
3: Ja, een pondje per dag of niet?
4: Nee.
3: Maar er komt wel een pondje aan dan, hè?
4: Nou, gelukkig niet. Het gaat eraf.
3: Goed zo, dank je wel.
4: Ja.
3: Willem de Graaf, wat maakt jouw paling zo bijzonder?
2: De kennis.
3: Wat moet ik weten wat jij niet weet?
2: Ja,
3: Weet ik niet wat jij weet?
2: Dat is een feeling. Dat moet je hebben. Meestal dezelfde die in de prijzen vallen. Dat is, hoeveel rook, hoeveel zout, wat voor paling is ook heel belangrijk. Dus,
3: dit is Zuiderzeepaling?
2: Nee.
3: Maar dan gewoon gekweekt?
2: Ja.
3: Is dat lekkerder?
2: Nu wel. Vroeger was IJsselmeerpaling de beste.
3: Ja, omdat het dik water was.
2: Ja, en je had geen 200.000 aalscholvers die ook zaten te vreten elke dag.
3: Nee, maar nu ben jij de aalscholver. Je bent de concurrent van die aalscholver. Wat voor hout gebruik jij?
2: Eiken en beuken. Daar mag geen hars in zitten. Zodra er hars in zitten, krijg je hele zwarte paling en die zijn niet lekker.
3: Ja. Hoe lang heb je ze nou eigenlijk al in die...
2: Die hangt er een uur in. Die moet nog een klein uurtje bij ze gaan.
3: Ja, en dan komt de jury langs.
2: Dat zijn de wedstrijdpaling, ja,
3: waarom, die vier. Waarom?
2: Ja, die kennen allemaal dezelfde wedstrijdpaling. Allemaal gekweekte paling.
3: Ja.
2: En dan heb je dus allemaal dezelfde soorten.
3: Maar je
2: dus...
3: geeft de jury de beste paling?
2: Ja, logisch.
3: En je klanten?
2: Ik heb niet anders. Ja, dat is goeie. Dus als je op het ogenblik tijdens een meerpaling hebt, dan is 40% gewoon mager. Die krijg je niet van vel af. Die zijn gewoon, ja, die wil ik niet verkopen.
3: Je trekt een vies gezicht. Zijn ze ook niet te eten?
2: Nou, dat...
3: Beetje modderig?
2: Nou, dat niet, maar het is niet meer wat vroeger was.
3: Nee?
2: Nee. Wat er net een vroeger een gewone kip had, die ging prima. Maar nu hebben ze ook gemeste kip. Die zijn als het ware nog lekkerder.
3: Ja. Elke paling is lekker. Urk, Nijkerk of Spiekenborg?
5: Spakenburgse natuurlijk.
3: Ja, hoe heet die dingen?
5: Paling.
3: Huh?
5: Paling.
3: Spakenburg. Oh, meer niet.
6: Nee,
7: El. Wij zeggen vroeger El. Mijn vader was visboer. En dan ging hij naar de afslag. En dan zei hij, ik ga even wat El kopen.
3: Het was toch geen toevallig een biertje, hè? El.
7: Nou, biertje lust niet ook wel.
3: Ja, hoe kwam hij thuis? Werd hij gedragen?
7: Nee.
3: Dan was het El.
7: Hij kon zelf thuis komen.
0: Ja, en tot zover Arjan Klaver. Ik neem het weer even van hem over, want de wedstrijd was natuurlijk gisteren. En wij weten inmiddels hoe het is afgelopen en dat wil ik ook u als luisteraar niet onthouden. De jury testte uiteindelijk op uiterlijk, kleur, smaak en zoutgehalte. En de winnaar van de Zuiderzeebokaal is geworden Richard Kootstra. Vorig jaar werd hij nog tweede en Cor Jansen uit Putten, die vorig jaar eerste had nu een gedeelde tweede plaats met Arjan de Lange uit Hoevelaken.

0: Ja, u hoorde Door het oog van de nacht, Flair.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hadi Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, wij kijken allebei naar buiten. En ik hoor het Menno net zeggen, het lijkt net of het een hele mooie dag wordt. Want het is wel af en toe een wolkje, maar de zon schijnt heel uitbundig. Maar ik neem aan dat jij andere dingen gaat vertellen.
2: Schijn bedriegt.
0: Ja, dat blijkt.
2: Of zonneschijn bedriegt, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, vertel.
2: Ja. Er komt een buienlijn op ons af, of ook een troglijn genoemd, behorend bij een Noorse depressie. En die brengt in de loop van de middag lokaal veel regen. Maar ik zag voor Baan in Amersfoort dat die de buiendans grotendeels zal ontsnappen. Dan moet ik me even, moet nog even blijken. Maar in elk geval, als we aan de eerste bui ontsnappen in de loop van de middag, dan is er in de avond een herkansing. En er kan lokaal 10 tot 20 millimeter vallen.
0: Oh, dat is best veel, denk ik.
2: Ja, ach.
0: Meestal gaat het hier bij ons in de contraille om 2 tot 4 millimeter. Sorry.
2: Centimeter. 20 tot 40 centimeter.
0: Ik hoorde mijn vergissing.
2: Nee, hoor. In de zomer is een 10 tot 20 millimeter. Dat zijn forse buien, maar dat is niks bijzonders op zich. Maar we zullen zien. Dus het kan zijn dat de eerste buien langs ons heen glijden, maar we kunnen er ook door getroffen worden. Het kan een onweersklap zijn. En we zien wel of het 5 of 10 of 20 millimeter wordt. En dan morgen zitten we in een noordwestelijke stroming en dan vallen er opnieuw een aantal buien. Niet zo heftig als vandaag, tenminste lokaal. Mm-hmm. En dan en daarna gaan we een droge periode tegemoet en gaat de temperatuur weer even flink in de lift. Dat zijn we al gewend. En dan krimpt de temperatuur in de afgelopen periode dan meteen weer op naar de 30. Maar nu gaan we waarschijnlijk... We komen niet verder als de 25 graden grens.
0: Oh, dat vind ik prima. Dat is prima.
2: Maar naarmate dit soort data dichterbij komen, gaat er altijd weer een paar graadjes bij.
0: Vooruit. Maar van 25 naar 28 kan ik ook nog mee leven. Maar Klaas, even een andere vraag. We hebben afgelopen week of afgelopen dagen een af en toe wel een buitje gehad, maar ook een soort zachte regenbuien. En dat was heel prettig, omdat dat wel de grond in kon gaan. En ik zag op tv bij de weersberichten dat er dan een plensbui komt en dat water de grond niet in kan omdat het zo hard is. Gaat dat nu wel beter? Met de buien die we al achter de rug hebben?
2: Ja, maar ik ben geen hydroloog. Hè. Ik weet niet wat de bodem precies doet. En het hangt ook van de soort grond af, hè, die je hebt. Hier in de vallei. Ja.
0: Geen idee. Zand, denk ik.
2: Ik denk niet alleen zandgrond. Hè, dat er ook sediment van de rivier zit.
0: Rivierklei.
2: Van rivierklei.
0: Nou, het was even een vraag tussendoor, omdat ik dat zag. Ik denk, aan buien regen denken we veel te hebben. Maar soms moet dat toch even een aantal dagen doordruppelen door die grond heen.
2: Nou ja, maar we hebben al aardig wat regen gehad. Tot nu zitten de teller staat al op ongeveer 30 millimeter. Dus ik neem aan dat dit niet meer op zo'n harde...
0: Nee, precies.
2: Verdroogde bovengrond komt.
0: Maar het enige wat jij wel weet is dat we nog een aantal van die dagen of weken nodig hebben met regen om weer een beetje op peil te komen in het hele land.
2: En ik zag al wat de impact is, zag ik even. Bijvoorbeeld het Twentekanaal. Ook de komende regen betekent dat het Twentekanaal nog lang niet open kan. Het kan nog wel maanden, of als het heel erg tegenvalt, tot december duren voordat dat kanaal weer bevaren kan worden.
0: Nou...
2: En dat betekent dus dat het voor Twente heeft dat een economische impact, hoor.
0: Ja, zeker, zeker. Nou Klaas, wij horen jou in ieder geval morgen weer terug. En dan kijken of het voor het weekend, of je nog weer andere dingen te vertellen hebt. Ja. Wij gaan het morgen meemaken. Voor vandaag, dank je wel.
2: Graag gedaan, een mooie dag.

0: Don Henley, het blijft een fantastisch nummer. The Boys of Summer. Vooral die gitaren constant. Heerlijk, wou dat ik zo kon spelen. Op 15 september 1885 werd in Utrecht het eerste rijwielpad geopend. Nou, ruim 140 jaar later heet het allang een fietspad, waarvan ons land er uiteraard vele heeft. Door de hele wereld zijn wij daar ook onbekend. En sinds vorig jaar is er ook een eerste officieel doorfietspad in onze provincie. En dat pad dat loopt tussen Utrecht en Amersfoort. Aan de telefoon Eline Molier. Zij is adviseur duurzame mobiliteit bij Arcadis. En zij doet onderzoek naar de beleving van fietsers die hiervan gebruik maken of willen maken. Eline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, eerst maar eens even de vraag voor mensen die nu dat woord voor het eerst horen. Wat is nou precies een doorfietspad in het kort?
1: Ja, goede vraag. Ja, een doorfietsroute, een doorfietspad, dat wordt eigenlijk steeds meer gemaakt in het land. En de bedoeling is dat daarmee verschillende dorpen en steden met elkaar worden verbonden. En ook faciliteiten, zoals waar je werkt of winkelt of naar school gaat. Dat allemaal beter bereikbaar is met de fiets. Op een veilige manier. Je kan lekker doorfietsen. Je krijgt vaak voorrang onderweg. En het is ook goed te zien. Dus net zoals met de auto heb je goede beleiding, goede wegwijzers.
0: Ja, precies. De bewegwijzering is ook goed. Ik zag het. Ik zag een filmpje ook van zo'n, zeg maar, gemaakt vanuit iemand die daar reed over een stukje van dat pad. Dus het is ook heel goed aangegeven. Ja. Waarom moest het er komen? Wie heeft aangegeven dat dat moest gaan gebeuren? Komt het vanuit fietsers zelf of vanuit de overheid?
1: Ja, fietsers zelf zijn er enthousiast over, maar het is echt een plan vanuit de provincie Utrecht. Dus dat doen ze samen met alle gemeenten. Echt voor bereikbaarheid, milieu en gezondheid.
0: Ja, en dat klinkt heel makkelijk. Een samenwerking tussen provincie en gemeente. Daar zat ik over na te denken gistermiddag. Ik denk, ja, dat is erg leuk. Maar gemeente en provincie zijn al twee verschillende dingen. Maar al die gemeenten onder elkaar hebben ook hun eigen dingetjes en invalshoeken. Hoe moeilijk is het dan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
1: Dat kan inderdaad soms wel een uitdaging zijn. Wat daarvoor opgesteld is, dat eerst altijd een intentie wordt getekend. Dat de gemeente en provincie echt samen gaan werken. En ook samen er ook geld voor moeten neerleggen. Want dat hoort er toch ook bij.
0: Nou, dat hoort er zeker bij. Daar staat of valt het zelfs mee, denk ik.
1: Precies. Ja. Nee, en zo hebben ze ook een beetje zekerheid naar elkaar toe. Dat ze echt eraan samen gaan werken om er uiteindelijk een route van te maken die echt van A naar B loopt.
0: Ja, precies. Zijn de inwoners van al die dorpen die daarbij betrokken zijn, er ook bij betrokken? Zijn die ook op de hoogte gehouden? Zijn er praatsessies geweest? Weet ik veel.
1: Ja, dat gebeurt op verschillende momenten in het proces. Dus waar wij vandaag voor zitten met de vragenlijst, dat is één van de momenten. Maar de provincie en gemeente doen vaker dat ze avonden organiseren of dat ze in lokale krantjes bijvoorbeeld er iets over publiceren.
0: Ja, precies. Dat wordt aan de gemeentes ook zelf overgelaten. Hoe zij dat doen dan. Ja, natuurlijk. Ja. Jij hebt het al over de vragenlijst. Er is onderzoek voordat zo'n doorfietsroute ligt. Maar ook erna, als hij klaar is. Ik heb die vragenlijst eventjes bekeken. En ineens gaat het daar ook over auto's.
1: Ja, omdat we toch ook willen kijken hoe dat verandert. Of want mensen het gaat minder de auto gaan gebruiken.
0: Oh, op die manier. Want ik wou zeggen, het gaat toch echt om fietspaden die gewoon waar geen auto's mogen rijden, toch?
1: Klopt, dat is wel de uitdrukkelijke wens.
0: Ja, nee, dan heb ik het toch goed. Want jullie hebben die vragenlijsten al uitgestuurd of rondgestuurd. Of mensen kunnen het opvragen. Zijn er al reacties op gekomen? Want één van die dingen, ik zei het al, het eerste officiële doorfietspad is halverwege vorig jaar geopend. En bijna helemaal klaar volgens mij. Zijn er al mensen die daar bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van maken? Vullen die ook die lijsten in?
1: Ja, dat is een van de dingen die we nu in de vragenlijst eigenlijk aan het toetsen zijn. Dus aan de ene kant kijken we, nou, je hebt het over de F28 langs de Bilt en Bilthoven. En langs het spoor naar Amersfoort. Mm-hmm. Daarvan kijken we nu gaan mensen het dan ook echt meer gebruiken? Omdat die er al ligt. En tegelijkertijd kijken we ook naar de parallele route. Die gaat meer via Zeist en Soesterberg. En daarvan zijn we juist benieuwd van hoe kijken mensen daarnaar? Waar willen zij verbetering hebben?
0: Ja, precies. Maar heb je al formulieren terug of ingezien met reacties en antwoorden? Of is het pas net op gang gekomen?
1: Nee, het is eigenlijk net op gang gekomen. Dus we zijn juist heel benieuwd wat eruit gaat komen met deze vragenlijst.
0: Ja, nou ik heb even op die sites gezien. Hè, als je dat die doorfietsroute inklikt of aanklikt, dan zie je ook bijvoorbeeld een kaart. En dan denk ik, maar wat moesten we voordien dan omrijden eigenlijk met de fiets? Als ik zie hoe het nu redelijk rechtstreeks... Dat is echt... Dat had al veel eerder moeten gebeuren, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: nou
0: toch?
1: Ja, je begon al over dat we heel lang geleden zijn begonnen met fietspaden aanleggen. Maar
0: ja, maar was ook in Utrecht, hè, weer. Het allereerste rijwielpad was ook in Utrecht. Wat zijn wij toch een mooie provincie.
1: Zeker, ja. Utrecht staat daar echt voorop.
0: Ja. Ja. Even die F28. De F is natuurlijk fietspad, dat is duidelijk. Mm-hmm. En de 28, of allereerste rijwielpad was ook in Utrecht. Wat zijn wij toch een mooie provincie.
1: Zeker, ja. Utrecht staat daar echt voorop.
0: Ja. Ja. Even die F28. De F is natuurlijk fietspad, dat is duidelijk. Mm-hmm. En de 28, of het cijfer staat ook voor de route.

0: Rietveld in Utrecht. En dan langs de route staan ook nog 10 beelden van een kunstenaar om de connectie tussen die beide kunstenaars aan te geven. Wat leuk!
1: Ja, ja, is ook een manier om op die manier weer die verbinding tussen die plaatsen wat meer vorm te geven.
0: Ja, ja, heb je hem zelf al gefietst?
1: Ja, ik woon zelf in Leusden, dus in de buurt van Amersfoort. En fietsen ook regelmatig die kant op.
0: Ja, dus je merkt nu het verschil. Tot Amersfoort gaat dat dan ineens heel makkelijk. En Amersfoort-Leusden moet je dan toch even weer op een andere manier.
1: Ja, klopt. Ja, daar is nog in de toekomst heeft de provincie daar wel plannen. Maar op dit moment is dat er nog niet, helaas.
0: Ja, want hoeveel doorfietsroutes komen er nog in onze provincie? Dat zijn er nog aardig wat, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ze zijn in de Waalse provincie bezig met 14 routes. En dat gaat om zo'n 250 kilometer. Dus dat is best wat nieuws in onze provincie.
0: En dan denk ik van, ja, is daar geld voor apart gezet? Of is die pot nu eerst even leeg en moeten de gemeente en de overheid eerst even sparen? Eventjes weer de volgende dingen. Want hoe werkt dat? Geld is nodig, je zei het al.
1: Ja, klopt. Ja, de provincie die ondersteunt ook financieel. Dus de gemeente en de provincie betalen het echt samen. En ja, pas als er geld echt beschikbaar is of gereserveerd is, dan gaan ze echt aan de slag voor zo'n route. Ja. Dus van deze 14 weten we dat ze mogelijk zijn.
0: Ja, mooi hoor. Ja, heel mooi. Als je het kaartje zag ook met ook al die toekomstigen, denk ik, nou, de hele provincie wordt daar wel een beetje bij gebruikt. Hartstikke mooi. Als mensen daaraan meedoen en luisteren en denken van, oh ja, maar ik wil daar ook fietsen of ik fiets daar elke dag en ik heb daar wel wat over te zeggen. Waar kunnen ze die lijst oppikken?
1: Nou, het kan
0: digitaal.
1: maar ik begreep dat jullie ook even een linkje op de site gaan zetten waar ze kunnen vinden.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dat is heel fijn.
0: Daar kun je een of andere de dingen scannen. Ik weet even niet hoe dat ding heet. De QR-code, dankjewel Menno. En zo heb ik hem ook gehad. En dan kun je prima kijken waar het allemaal over gaat. En ik denk, mensen die hem gebruiken, dat die maar zeker even moeten laten weten hoe of wat. Want ja, daar kunnen jullie weer van leren. Er zijn misschien dingen die na het maken van dat pad toch anders zouden moeten. En dat kan
1: dat is enorm. Of je nou voor school of werk of in vrije tijd er fietst, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Nee.
1: Ook als je er maar een klein stukje van fietst, dus bijvoorbeeld alleen naar Amersfoort vanuit Soest fietst, of juist alleen naar Utrecht, of nog kleiner stukje.
0: Prima.
1: Ook dan horen we graag.
0: Ik zeg gewoon doen, want dit is nou eens een vragenlijst waar je echt wat aan hebt. Toch? Hey Eline, dankjewel voor je uitleg.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag nog.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Nou, zullen we doen. Generatie Z zou minder daten, minder seks hebben en zelfs minder vaak zoenen. Uit recent onderzoek en berichtgeving komt vooral naar voren dat jongeren wel behoefte hebben aan liefde en verbinding, maar dat het aangaan van contact soms lastiger wordt. Wat betekent dat voor onze gezondheid en ons welzijn? Daarover praten we met leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Klopt het eigenlijk dat, ik noem het generatie Z, maar ik noem het maar even Gen Z, zo noem je dat kennelijk. Klopt dat, dat ze minder zoenen en daten?
1: Nou ja, ik ben eventjes op de zoek gegaan, want ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. En dus stuit ik op dat het gaat om Brits onderzoek. Dus het is iets wat in Engeland is onderzocht. En daar zagen ze inderdaad dat Gen Z'ers, dus de jongeren van nu, dat die minder zoenen dan vroegere generaties op die leeftijd. En dat is daar in de pers, hè, je weet hoe ze in Engeland zijn, is dat allemaal heel groot opgepakt. En met allemaal grote koppen van jongeren zoenen niet meer. En allemaal helemaal heel veel drama.
0: Maar, grote paniek.
1: Eigenlijk, ja precies. Ja. Ja, eigenlijk zegt het niet zo heel veel toch? Ja, ze doen er minder. Nou, dat kan. En of dat in Nederland ook zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Want het onderzoek is in Nederland niet gedaan. Wat we natuurlijk wel weten is dat jongeren veel meer contact hebben tegenwoordig via social media. Dat ze ook, zij gaan gamen meer, want dat bestond vroeger allemaal nog niet. Dat ze elkaar vaker online ontmoeten dan vroeger. Kon je elkaar natuurlijk alleen maar in het echt ontmoeten. En nu is het vaker online.
0: Ja.
1: Dan ook niet meer zoenen, dat weet ik niet eigenlijk.
0: Ja, waarom zou dat dan ineens spannend moeten zijn, zoenen? Het lijkt mij dat er juist veel meer gezoend wordt door jongeren. Maar ja, kennelijk vergis ik me dan.
1: Ja, nou ja, wat misschien wel is tegenwoordig is dat, want dat kwam dus ook uit het Engelse onderzoek in Engeland, dat vond ik interessant, dat ze dus ook veel jongens op jongeren de eerste zoen uitstellen of denken, ik wil het eerst goed kunnen. Of ik kan me zo voorstellen dat dat misschien in Nederland ook, ik heb wel het idee dat deze generatie dat ze bewuster zijn en dat ze ook bewuster zijn met grenzen omgaan, de grenzen van een ander, hè, wil die ander wel, dat. Ik denk dat dat deze generatie wel heeft, zeg maar, wat er vroeger minder was.
0: Ja,
1: en dat hoeft naar mijn idee niet per se slecht te zijn. Dus,
0: nee, maar dat brengt me ineens wel op iets, omdat je zegt, angst voor afwijzing of zo bijvoorbeeld. Jongeren, en dat hoor ik wel vaak eigenlijk, blijken redelijk vaak belangst te hebben. Terwijl ze altijd met hun telefoon in de weer zijn, maar bellen vinden ze op de een of andere manier lastig. Heb jij dezelfde dingen gehoord?
1: Ik heb zelf ook een kind in die leeftijd. Dat merk ik inderdaad wel. Bellen vinden ze lastig. Maar appen daarentegen, dat gaat dan weer veel makkelijker. Hè? Of snappen natuurlijk.
0: Snap
1: naar iemand. Of dan hebben ze heel veel mensen op een snap. En dan gaan ze foto's uitwisselen. Dan hebben ze, ik weet niet of je dat kent, dan heb je een streak van zoveel dagen. En dan stuur je elke dag een foto naar elkaar van iets wat je aan het doen bent.
0: Ik hou me daar niet mee bezig, maar ik weet dat mijn kleinkinderen dat soort dingen ook allemaal doen.
1: Ik vind het wel interessant, want dan denk ik, dat is eigenlijk ook een soort van verbinding, hè? Ze zijn dan wel bezig met elkaar en dat vind ik als leefstijlcoach heel belangrijk, van dat stukje verbinding met elkaar, dat sociale, dat je dat wel blijft hebben.
0: Ja, maar is dat dan ook echt
1: dat is
0: sociaal?
1: Ook belangrijk voor je gezondheid.
0: Is dat echt sociaal, digitaal?
1: Op een andere manier dan dat wij, waar wij mee opgegroeid zijn. Maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Het wordt wel slecht als kinderen elkaar helemaal nooit meer in het echt ontmoeten. Of als ze niet meer willen sporten en alleen maar stilzitten. En dat is denk ik iets wat we wel aan de jongere generatie kunnen meegeven. Joh, blijf ook, hè. Het is leuk dat jullie dit allemaal hebben. Dat je op deze manier elkaar kan opzoeken online. En via social media, via snaps. En dat jullie ook bewust zijn van elkaars grenzen en daar verstandig mee omgaan. Maar blijf elkaar ook opzoeken. Blijf ook naar buiten gaan. Leg af en toe dat telefoontje of dat scherm even weg. En voel de zonnestralen op je hoofd. En ga erop uit met elkaar.
0: Want
1: dat is belangrijk.
0: Het rare is dat in de tijd van corona, dat met name de jongeren veel last hadden. Dat ze alleen maar online contacten hadden. En digitaal en weet ik het, en via telefoon. Ja. En juist niet de echte contacten. Dan denk ik,
1: nee, precies.
0: Dan zou je denken, daarna, vanaf 2023, zijn ze heel blij dat ze gewoon weer lekker met iemand kunnen afspreken. Een koffietje doen of whatever. Maar dat is dus kennelijk niet zo.
1: Nee, nou ja, maar die echte contacten zijn er wel. Alleen niet hoe de oudere generaties dat vroeger daarmee opgegroeid zijn. Mm-hmm. Het is anders geworden. En het hoeft niet per se slechter te zijn, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, nee, hoeft ook niet.
1: Als het maar wel, hè, maar dan gaat het, dat is dan weer veel specifieker. En wat social media natuurlijk soms ook wel met zich meebrengt, is dat enorme, dat kan ook heel veel onzekerheid geven. Hè? Dus dat je perfect wil lijken voor social media, perfecte foto, hoeveel volgers heb ik, hoeveel likes krijg ik. Ja, dat vind ik wel lastig er soms aan, dat de jongeren daar zo mee bezig zijn. Want dat kan natuurlijk soms wel leiden tot
0: en de invloed,
1: likes, of,
0: de invloed van influencers. Of dat ze graag influencer zou willen zijn. Dan denk ik er zijn erbij. Natuurlijk is dat ook weer niet allemaal over één kam te scheren. Hè. Er zijn erbij die dat wel heel goed doen. Maar ja, een aantal denk ik toch van ja. En als jouw kind dan 12, 13, 14 is. Influencer. Ja, dat is toch op die leeftijd wel zeer makkelijk.
1: Ja, klopt. Ja, en dat is dan inderdaad een negatievere kant van de medaille. Maar dat wil niet zeggen dat. Naar mijn idee dat schermgebruik, social media, online zijn, verbinding zoeken met elkaar, dat het per definitie slecht is. Dit is alleen een stukje wat ik denk van ja, dat heeft aandacht nodig. Ja, dus misschien moeten er regels voorkomen van hoe je dingen deelt via social media of influencer.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Ja,
1: zover
0: inderdaad.
1: Is het allemaal nog niet. Nee. Daar wordt wel over gepraat, maar het is nog lastig om daar echt grip op te krijgen. Dat zou wel mooi zijn.
0: Hoe zit het met de scholen? Hè? Hebben die hier ook wel een... Nou, ik wil niet zeggen een taak in, hoor. Dat is onzin. Maar dat er op school over gepraat wordt van... jongens, ga naar buiten en hang niet altijd achter dat scherm. Wordt daar aandacht aan besteed, denk
1: zeker.
0: Jij?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik weet ook dat scholen dat doen. De school van mijn zoon besteedt in ieder geval wel aandacht aan. Die krijgen echt lessen over social media. Hoe je daar verstandig mee omgaat. En ook over bijvoorbeeld online pesten, dat soort zaken. En die hebben ook gewoon een regel ingesteld aan het begin van het schooljaar van jongens, als je op school bent, dan gaat je telefoon in je kluisje.
0: Ja, maar dat hebben volgens mij alle scholen. Is dat niet van de overheid gedaan? Dat alle scholen dat moeten?
1: Dat weet ik niet. Nee, ik weet niet of alle scholen dat doen, maar deze school is het wel. En dat is wel heel leuk. Wat je dan dus ziet, is dat de jongeren elkaar echt ook meer gaan opzoeken.
0: Ja.
1: Dat ze echt gewoon weer gezellig met elkaar gaan staan tafel voetballen of... spontaan een spel bedenken voor buiten, omdat het ook mooi weer is.
0: We kunnen alleen,
1: en dat is wel heel leuk.
0: We kunnen aan het eind zeggen van de behoefte aan verbinding is er wel degelijk. Misschien niet altijd op onze manier, maar hij is er wel. Lisette, dank je wel.
1: Absolute verbinding is er ook. En dat vind ik dus heel belangrijk. Want verbinding met elkaar hebben is gewoon heel belangrijk voor je gezondheid en je welzijn.
0: Zo is dat. Hele goede laatste zin. Hey Lisette, dank je wel en graag tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel. Fijne dag.
0: En tot zover Eemland 1 Actueel van deze donderdag. Het zit er weer op. Fijn dat u heeft geluisterd en voor wie wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10 met andere collega's. Ik wens u alvast een prima weekend en bij deze wens sluit ook technicus Menno Mooij zich aan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

wel, hè? Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuw Dekker Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw. Kun je nagaan hoe oud? Sweet Freedom.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar denkt uit hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Dat zei ik
1: Menno
0: dus.
1: Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor. Summertime, summertime.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, como va?

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost. Maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Comova. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie

0: Rock Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. En tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.

Een halve eeuw oud, hè? Oh, en we draaien het nog steeds. Middle of the Road and the Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Dekker Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. Daarna iets van Ios en Holly May Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

Eigenlijk wel het bijzondere nummer hoor, van SZA en Justin Timberlake van een paar jaartjes terug. En The Other Side. En over bijzondere muziek gesproken, luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You're the cold maids say one. Please and call an ancient and usual. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

1984, de muziek van China Crisis, Wishful Thinking, de titel van de plaat. Open het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij bent, zorg ik voor de muziek. Alex Warren hier zo.

0: years down the road.
1: Alweer een paar jaar terug in de tijd, 2024 kwam het uit. De muziek van Alex Warren. En dit was getiteld Carry You Home. Nou, maar niet te zwaar zijn, want anders moet je flink tillen natuurlijk. We gaan terug in de tijd trouwens.
2: Ouwe meuk!
1: 1969, Boskeks. Dit is Finding Her.

0: De verrassende muziek van Boris Kek zien we met name kennen uit de tweede helft van de jaren 70 met een aantal hits. Dit was in ieder geval eentje uit 1969. Finding Her, oude meuk zoals we dat dan ook noemen uit 1969.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van Colby Calais, even terug naar het jaar 2008. Dit was een nummer met de titel Realize. En we moeten ons realiseren dat er heel veel mooie muziek is. Vandaar dat we het ook draaien natuurlijk.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 gaan we heen met Sam Smith.
2: You must think that I'm stupid.
0: The good at goodbyes.
2: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: De muziek van Sam Smith, 2017, muziek was dat Too Good at Goodbyes. Nou, dat zijn wij niet. We blijven gewoon dagelijks bij u terugkomen met de lekkerste muziek.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Stadpoet. Sweet Tequila Sunrise.

0: Stadspoëet en Sweet Tequila Sunrise, een leuke nieuwe Duitsstalige plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Van 1997 met Lucretia McNeil, My Side of Town.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13. Morgen weinig verandering.
2: Lekker gevarieerd. Bon.

1986, de muziek van Robbie Neville, C'est la vie. Ja, zo is het leven. Hè. Je moet het maar nemen zoals het komt, zeggen ze dan ook wel eens. En misschien is dat ook wel waar. Goed, u bent er nog steeds bij, de bonte muziekverzameling. Wij gaan hedendaagse muziek weer draaien. Dan is Blue en Malin. The Edge of Desire.

0: En dat was nog meer deze plaat afkomstig van Jonas Blue en Malief. Dit was die Edge of Desire. De rand van het verlangen, kunnen we zeggen.
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het is ook gezellig, maar ik bedoelde dit.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1965 met Donna Phil Everly, The Everly Brothers. Love is Strange, en dat is zeker waar.

0: Uit 1965, deze van The Everly Brothers. Donna Phil, ja, maakte leuke muziek natuurlijk. En dit was Love is Strange. Een waar gezegde, zullen we maar zeggen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, dit is Jive Jones, Me, Myself and I.

0: 2002, de muziek van Jive Jones. Ikzelf en ik. Ja, wat wil je nou nog meer? Jive Jones, Me, Myself and I. De titel van het nummertje. We hebben wat nieuws voor u.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van M. Mini. Dit is een nummer met de titel Come With Me.
3: Come.

0: De muziek van M. Mini, Come With Me. De titel van deze spreekstunt, een nieuwe werkje hier in het programma Mond.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Vind ik ook. En we houden het ook gezond.

Muziek van Sherry-Ann, 2011, Read My Book, bracht ons op het punt in het programma dat afscheid van u gaan nemen. Het was er meer, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berger, ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageer op het programma, kan dat mag natuurlijk altijd. janberger.radio@gmail.com is daar de rest van tafel openstaan. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is van u uitgaan. We kijken in hoeverre we komen, ik heb er nog drie klaarstaan. Allereerst 1974, de George Baker Selection, Sing a Song of Love. Daarna een nieuw werkje van Robert F. Champion, D'Amour. En nog een nieuw werkje van Brady Music, ofwel de Charlie Sis, Get the Stretcher Out. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: Dat was een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es, hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans, hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja. Vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elk keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om, ja, lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar ja, wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja, gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus
1: ja,
2: uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan, ja, word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen. En om het, ja, uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan, ja, gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam. En dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er,
1: ja,
2: wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat het zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag,
1: ja,
2: kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag dat proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld,
1: ja,
2: om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met die verduurzaming.
1: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee, dat doen we niet.
1: Nou.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer, dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst. En dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren dan, meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven. Maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. Ja. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht. Ja.
1: Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik je dan regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten dat is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten groen. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer, het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hiervoor rond, of eigenlijk overal rond, te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest, was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: ja, het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, en voor jou, ja.
1: Zie je een grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk, dat is een willig. De bomen die bekend zijn om het ruisen, dat zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes, die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig, die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kieviet.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kiekendief, denk ik.
1: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Het is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blijven horen. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus de dus kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de watertjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, goh, we hebben goed voor de natuur. En waarom is het dan goed voor de mens?
1: Ja. Nou, dat zie je hier. Hoeveel mensen er het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen als het... 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: Voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, ik maar zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee, ja, nou ja, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
0: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend. Mm-hmm. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijndenkers. Maar lange termijndenken vinden we lastig. Ja. Maar goed. Bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
0: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
1: Hang op, doe dicht, lucht door.
0: Kijk.
1: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. Ja. En de boel door laten vochten. Ja. Dat doe je op een hitte dan.
0: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Weet je wel, dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je nou 15, 16 graden of zo. En dan, ja, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles open.
1: Precies. Ja, precies. Ja. Het is voor iedereen anders.
0: Ja,
1: ik ben niet van zo vroeg mens. Maar ik ben meer van laat op.
0: Okay.
1: Maar ja, goed. En dan hoor je altijd mensen zeggen, ja, maar ja, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Snap ik ook.
0: Ja.
1: Soms zijn daar ook oplossingen.
0: Je moet even bijblijven.
1: Maar dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
0: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
1: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
0: Heel kort.
1: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering. Ja. Isoleren, houd in de winter de kou buiten, in de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kun je ook in investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal. Mm-hmm. Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
0: Oh, ja.
1: Probeer het eerst zonder een stekker.
0: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog in 3 zinnen iets over zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect.
0: Koel
1: erin, warmer uit.
0: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag.

0: En voor de muziek maar weer. Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris Duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
0: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
2: ja,
0: dit interview?
2: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma, doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen, van het project Slim met Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
0: Oké, nou, Slim met Energie, wat is dat dan eigenlijk?
2: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, in sociale huurwoningen, om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel, dat je korter moet douchen, dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
0: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
2: Jazeker.
0: Waar ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
2: Ja, nou wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen. Hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. En dat is toch nog in heel groot deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
0: Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
2: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En daar gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. In sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het. Dat stuk is vaak ook in de winter. We hebben ook meer animo. Want dan gaan mensen ook merken. Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
0: Ja, mooi. Ja. En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Die witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
1: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten, een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen om die... Die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
2: Oh, ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
0: Ja, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En als je denkt van daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
1: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach, die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt, zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
0: Ja. Ook in verband met het recyclen is dat natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site.
0: In verband met het recyclen is dat natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag.

0: Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met allerlei regeltjes, die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daar naar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Barendsite of via baarnduurzame.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken wij een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
1: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
2: Ja. Leuk. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard en heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te...

0: Om te vertellen is dat we niet alleen, we zijn natuurlijk een regionale radioomroep en Bunschoten-Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten, Evert. En die heb ik geïnterviewd, dus luisteren zou ik zeggen.
1: Goeiedag allemaal, tegenover mij zit Evert, hij is energiecoach in Bunschoten en ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert, dus zou je je even willen voorstellen?
2: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest aan van installatietechniek, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet? Ja?
1: Leuk, je had tijd over.
2: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8. Dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
1: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
2: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje ieder voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep, waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hé, dat is ook een goede. Ja. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
1: Oh, super. En
2: want die ontwikkeling gaat door.
1: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, een nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met energieverandering van het gas af? Of?
2: In het begin was ik wat sceptisch. Dat was wel zo. Nou weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn. En dat doen wij niet, dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze het zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om daarheen te gaan.
1: Ja.
2: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
1: Ja.
2: Ja, toen die
1: gasprijs omhoog
2: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
1: Mm-hmm.
2: Van de kieren dicht.
1: Radiatorfolie.
2: Ja, al dat soort kleine dingen.
1: Ja.
2: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
1: Uh-huh.
2: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
1: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
2: precies.
1: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk ontzettend goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo ging het. Heb je daar een voorbeeld?
2: Nou, ik had er wel
1: tientallen
2: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien wel een keer in later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
1: Ja.
2: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt algemeen.
1: Ja.
2: Maar proberen in de in die antwoordmail probeerde ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
1: Mm-hmm.
2: Ik was in een hele oude omgeving, maar je noemt het bij ons de Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Dan mag je aan de gevel niks doen.
1: Nee, nee. Okay.
2: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks.
1: Helemaal niks.
2: Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
1: Mm-hmm.
2: En het leuke was, ik kwam er binnen, er hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al, wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je waterinhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft, maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen, en je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben, die radiator eraf, 30 centimeter, en je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR, nee, je water haal je naar beneden toe.
1: Mm-hmm.
2: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant is even leuk nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, de, mm-hmm. Dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja,
1: geweldig.
2: Dat is natuurlijk top. Daar en daar word je blij van.
1: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
2: maar goed, ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
1: Nee, maar
2: dat doen we nou niet.
1: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen, hè, ik denk ook dat mensen weten niet waar je, want je weet niet waar je moet beginnen.
2: Nee.
1: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zegt, ik wil een energiecoach?
2: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
1: Okay.
2: Die maakt er ook regelmatig reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, hè, dat er nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
1: mm-hmm.
2: dan geven ze er ook aandacht aan.
1: Ja.
2: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
1: uh-huh.
2: dat is die accu's en zo, hè, daarvoor die auto's en zo.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel alweer een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Nou, dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, ja, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
1: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
2: Oh ja.
1: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie. Nee. Omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie, maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen
2: dat kan.
1: Zijn.
2: Ja,
1: of,
2: dat kan. Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
1: Ja.
2: Van, maar dat soort dingen doen gaan wij dus echt niet doen. Als we zelf maar lekker daarin googelen.
1: Googelen, oké. Okay. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
2: Ja, echt waar, nou, groetje.

Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2, 3.

Je hoorde Earth and Fire met het nummer Seasons, geschreven door George Coyman van Colby Earring. Ja, en waarom begin ik met dit nummer? Ja, iedereen zal het natuurlijk ondertussen gehoord hebben. Johnny Kaagman is overleden, helaas. Ze is overleden aan de ziekte Parkinson. Ja, daarom even een kleine terugblik. Ja, alle grote hits die ze gehad hebben. Je hoorde dus eerst Seasons. Zometeen Invitation. Daarna Storm and Thunder. She is Wild and Exciting. Memories. Fire of Love. En straks helemaal aan het eind van het programma als een afsluiting Weekend.

Het laatste nummer, Fire of Love. Ja, het was niet een grootste hit, maar persoonlijk vond ik dit wel echt een van de mooiste nummers van Earth and Fire. En van de, ja, al van de bandleden is eigenlijk alleen nog maar Hans Zieke over in leven. De allereerste bassist en de rest van alle overige bandleden van Earth and Fire zijn dus helaas al niet meer onder ons. We gaan verder met Chuck Berry. I'm a Rocker.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Verder met Elvis Presley. Ja, ik heb eigenlijk ook helemaal niets over te vertellen. Over Elvis Presley. Good Rocking Tonight.

0: Door met Anna Popovic.
1: Wie?
0: Ja, Anna Popovic. Ze is geboren in Belgrado, ondertussen 50 jaar. En het is, zij is geboren in Belgrado en het is nu Amerikaans. Maar ze heeft wel veel banden met Nederland. Ze heeft in Utrecht jazz gestudeerd. Nou ja, dat is haar niet zo heel veel bevallen. Daarom is ze wel naar Rotterdam gegaan en heeft ze het conservatorium gevolgd. Het is een rockgitaargodin met blues brute.

Kwam Ana Popovic, die je net hoorde, uit Belgrado. De volgende band komt uit Slovenië, Prospect. En ze bestaan nog vanaf 1991 tot aan de dag van vandaag. En dat nummer heet Occupational Hazard.

We hebben in dit programma natuurlijk een kleine ode aan Earth and Fire, Journey Kaagman. Maar die we natuurlijk ook niet mogen vergeten, uit dezelfde tijd, ook uit Den Haag. Shocking Blue, met Mariska Veres, Demon Lover.

0: wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: Door met Foreigner. Ja, de band bestaat 50 jaar. Dames en heren, een album uitgebracht. Dat heet Celebrating 50 Years. En de nummer dat we laten horen, dat heet Feels Like the First Time.
2: The very first song you ever heard from this band. Come on now.

En zoals ik al zei in het begin van het programma, we gaan afsluiten ook weer met Earth and Fire. Ja, Johnny Kaagman in het beroemde en beruchte blauwe pak met het nummer Weekend.

0: Dit uurtje Rockerover hier zit er weer op, helaas. En we hadden natuurlijk in dit uurtje een speciale aandacht aan Earth and Fire in verband met het overlijden van Journey Kaagman. Mijn naam is Winnerheijer en ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!
1: Tot de

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongeren, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: The biggest unanswered question is where is the money?

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
7: Goedenavond, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Vandaag gaan we een tijdreis maken. We gaan naar het jaar 1969. En laat dat nou net toevallig mijn geboortejaar zijn. Ik heb vanavond alleen maar platen en albums meegenomen uit 1969. Ik heb even overwogen om te beginnen met Bryan Adams, Summer of 69. Maar dat telt niet, want dat nummer kwam uit 1984. En ik wil echt alleen mijn muziek laten horen uit 1969. Nou, genoeg gepraat. We gaan snel beginnen. Sea of Joy van Blind Faith.

Blind Faith, een band waar Eric Clapton en Steve Winwood onder andere in zaten. De band werd in 1969 opgericht nadat Cream, de band waar Eric Clapton ook in zat, uit elkaar ging. Later komt Cream nog wel terug tijdens deze aflevering. Maar Blind Faith heeft niet lang bestaan, ze hebben maar één jaartje bestaan. Alleen 1969, één album slechts. Dat album heet ook Blind Faith. En daar stond Sea of Joy dus op. 1969, dat was het jaar waarop de mens voor het eerst een voet op de maan zette. De maanlanding op 20 juli 1969. Er waren meer dan 600 miljoen mensen op de wereld die meekeken via televisie. En ik las op het internet dat de computers die gebruikt, de computers waarvan gebruik gemaakt is bij de landing, minder rekenkracht hebben dan een eenvoudige smartwatch. Dat is onvoorstelbaar wat er in 56 jaar allemaal kan veranderen. Nou, die ruimtevaart heeft natuurlijk de wereld volledig op zijn kop gezet. En het inspireerde David Bowie tot het maken van het nummer Space Oddity. Ook dat kwam uit in 1969.

Space Oddity, geïnspireerd door de maanlanding in 1969. Toen dit nummer uitkwam, stond het op het album dat David Bowie heette. Maar dit nummer Space Oddity was zo succesvol dat toen de plaat in 1972 opnieuw uitgebracht werd, de plaat de titel Space Oddity kreeg. We gaan naar een ander nummer uit 1969. Dat is van de legendarische band The Band. Die hebben een prachtig nummer gemaakt over de burgeroorlog in over de burgeroorlog in Amerika tussen 1861 en 1865. En het nummer heet The Night They Drove All Dixie Down.

Tonight they drove all Dixie down. Dixie was de bijnaam van de zuidelijke staten van Amerika. En het gaat over de nederlaag die ze leden in de burgeroorlog. The night they drove all Dixie down. 1969 was ook het jaar waarop de Beatles voor het laatst een album opnamen. En dat was het album Abbey Road. Het werd opgenomen in de periode februari tot en met augustus. En het werd uitgebracht op 26 september 1969. Het is niet het laatst uitgebrachte album van de Beatles. Dat is namelijk Let It Be. Dat kwam in 1970 uit. Maar dat is eerder opgenomen dan Abbey Road. We gaan dus luisteren naar een nummer van Abbey Road in 1969. Het nummer Something.

Ja, 1969, mijn geboortejaar, maar kun je zeggen het sterfjaar van de Beatles. Ze namen voor het laatste een album op. In 1969 kwam Neil Young met het album Everybody Knows This Is Nowhere. Dat is een van mijn favoriete albums van Neil Young. Er staan alleen maar mooie nummers op. Hij werkt daar voor het eerst samen met de Crazy Horse. Op het album staan klassiekers als Down by the River en Cowgirl in the Sand. Allemaal prachtige nummers. Wat ook mooi is, is het nummer dat je gaat laten luisteren. Dat heet The Losing End.

Ja, je hoorde Neil Young met The Losing Ends, When You're On. Prachtig nummer. In 1969 vond ook het legendarische Woodstock Festival plaats. Dat was in augustus 1969 in de staat New York. In de eerste instantie werden er 50.000 mensen verwacht. Maar uiteindelijk waren er, schrik niet, meer dan 450.000 mensen aanwezig bij dat concert. Het was slecht weer, het regende. Mensen zaten vast in de modder. Het was één grote chaos. Maar het heeft wel prachtige muziek opgeleverd. Een van de bands die op het Woodstock Festival stond was de Britse band Ten Years After. En in 1969 kwam de band met maar liefst 2 albums uit. Ze kwamen uit met het album Stonehenge en met het album Shh. En daar gaan we naar luisteren, naar Shh, naar het nummer Bad Scene.

Ja, dat was 10 Years After met het nummer Bad Scene. 1969 was ook het jaar waarop Sesamstraat voor het eerst werd uitgezonden op televisie in Amerika. En dat is een mooi brugje naar het volgende nummer. Want in Sesamstraat had je in natuurlijk de Yellow Bird, oftewel Pino. In het Nederlands was hij overigens blauw, maar in Amerika geel. Maar over een bird heeft Leonard Cohen ook gezongen in 1969. Op het album Songs from a Room. Er staat Bird on the Wire.

En van Bird on the Wire gaan we naar The Birds toe, de band uit Amerika. The Birds was een productieve band, tot in 1969 brachten ze maar liefst twee albums uit. Waaronder Dr. Birds en Mr. Hyde. En op dat album staat het nummer Candy. Daar gaan we naar luisteren. Drifting in.

Candy van The Birds. In 1969 kostte een brood ongeveer 50 cent. Een gemiddeld huis kostte minder dan 40.000 gulden. Dus zo'n, even uit mijn hoofd, 18.000 euro. En een LP, die kostte, heb ik even opgezocht, zo rond de $5. Nou, dat lijkt niet veel. Maar als je dat naar huidige maatstaven omrekent, zou het ongeveer €50 zijn, las ik. Nou, ik denk dat als ik in 1969 geleefd had. Ik ben geboren in 1969. Maar als ik toen geld had gehad, dan had ik denk ik zeker wel de twee platen gekocht die Led Zeppelin dat jaar uitbracht. Led Zeppelin heeft echt fantastische albums gemaakt. In één jaar tijd, in 1969, kwamen ze het liefst twee albums uit. En daar staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op. Wij gaan luisteren naar Babe, I'm Gonna Leave You. Babe.

Ja, prachtig. Led Zeppelin, Babe, I'm Gonna Leave You. In 1969 werd Feyenoord landskampioen van Nederland. Tweede werd Ajax en derde werd Twente. Feyenoord won dat jaar ook de beker. Ze speelden die finale eerst 1-1 tegen PSV. Toen kwam er een replay match. Die won Feyenoord met 2-0. Met doelpunten van Willem van Hanegem en Henk Wery. In 1969 kwam ook het eerste solo-album van Janis Joplin uit. Janis Joplin, die ook op Woodstock gezongen heeft. Het album heet I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. En we gaan luisteren naar Cosmic Blues.

Ja, kippenvel. Cosmic Blues van Janis Joplin. Fantastisch nummer. In 1969 ging de band Cream uit elkaar. Cream, die bestond uit Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En het laatste album dat ze uitbracht in 1969 was Goodbye. Een bijzonder album. Gedeeltelijk is het album live. En gedeeltelijk is het studioplaat. En we gaan luisteren naar Badge.

Badge van Cream van het album Goodbye. In 1969 introduceerde de Britse post voor het eerst de postcode. En dat deden ze om de post natuurlijk makkelijker en efficiënter te kunnen sorteren. In Nederland moesten we nog tot 1978 wachten voordat de postcode kwam. Nou, de volgende band die hield niet van wachten. Dat is namelijk Creedence Clearwater Revival. En deze band bracht in 1969 maar liefst 3 albums uit. Onvoorstelbaar. En een jaar later, in 1970, bracht ze nog een keertje 2 albums uit. Dus ze konden gewoon niet wachten met het maken van platen. En gelukkig maar, want ze zijn echt stuk voor stuk prachtige platen. In 1969 kwam Green River uit. En we gaan luisteren naar Lodi. Just about.

Lodi van Creedence Clearwater Revival van het album Green River. In 1969 was er nog geen maximum snelheid op de snelwegen. Op het platteland kon je nog een paard en een wagen tegenkomen. En de tankstations, die waren niet van grote maatschappijen, maar dat waren over het algemeen gewoon eenvoudige familiebedrijven. 1969, ook het jaar dat Dillard en Clark met het album Through the Morning, Through the Night uitkwamen. En daar staat een nummer op, dat heet So Sad. En het is inderdaad, het is zo sad, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Een aflevering waar we alleen maar muziek gedraaid hebben uit 1969. Dank voor het luisteren en tot

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minimaal vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. 1 land.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordeelden